0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.
1: Ladies and gentlemen. The time is here. The time is now.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag luisteraars en van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind hier op Gouwestad Radio. We blijven vandaag lekker in Nederland, want het festivalseizoen is nog volop bezig. En dan is het ook tijd voor een echte festivalband. Want in deze uitzending staat de Haagse rockband Direct centraal. En daarmee gaan we vandaag ook een beetje terug naar mijn jeugd. We beginnen met Sell Your Soul.

Ja, Direct dus vandaag. Ze bestaan inmiddels bijna 26 jaar en vierden het 25-jarig jubileum dan ook groots vorig jaar met een aantal concerten in de Kuip. Maar ja, voor het begin moeten we helemaal terug naar oktober 1999. Want zoals de meesten van jullie misschien wel weten, kent de band natuurlijk twee gezichten. Het tijdperk vanaf de start met de zanger Tim Akkerman. En natuurlijk de huidige periode met zanger Marcel Veenendaal. Maar we starten in 1999. Toen de 15-jarige drummer slechts Jamie Westland een bandje wilde beginnen. Ja, en zijn vader hielp hem daarbij om een aantal leden te zoeken. En na een aantal audities werden de 15-jarige Frans van Soest, ofwel Spike zoals de meesten hem kennen, de 17-jarige basgitarist Bas van Wageningen en zanger Tim Akkerman, ook slechts 19 jaar, aan de band toegevoegd. De vier namen al snel een aantal demo's op, waaronder deze Just the Way I Do.

Ja, dat klinkt toch best aardig zo, Just the Way I Do, van een paar jonge tieners. Maar met dit nummer begon het wel allemaal voor de Haagse band. Want tijdens een optreden hoorde radio-dj Rob Stenders de band. Hij draaide het vervolgens op de radio. Waarna ook verschillende platenmaatschappijen interesse kregen in het nog jonge, prille bandje. Ja, niet veel later tekenen ze dan ook een platencontract. En in 2001 al verschijnt hun debuutalbum Discover. Met onder andere het nummer wat je net hoorde. Ja, ze coverden onder meer ook My Generation van The Who. En ze hadden ook een van hun eerste hits met het volgende nummer, Inside My Head. Why is

Ja, de band groeide razendsnel uit tot een van de populairste jonge rockbands van Nederland. Ja, niet te vergeten, zoals net al genoemd, dat ze pas net volwassen waren of nog niet eens volwassen waren. En door de populariteit speelden ze al vrij vroeg op grote festivals. Denk dan aan Pinkpop en Lowlands. In 2003 kwamen ze dan al met hun tweede album Over the Moon. Ja, wij maken even een klein sprongetje naar 2005. Ik was toen 14 jaar oud en kocht een van mijn eerste cd's. En als een kind zo blij was ik. En ik heb deze cd ook flink grijs gedraaid. En nog steeds in mijn bezit natuurlijk. Ik heb het dan over het derde album van Direct, All Systems Go. Ja, het album was een flinke stap in de carrière van de band. Het album klinkt meer volwassen dan zijn voorgangers en bereikte in Nederland de nummer 1 positie in de Nederlandse album top 100. Ja, de punkpop uit de beginjaren is nog wel wat aanwezig, maar er is wel meer ruimte voor melodie, stevige gitaren en wat meer volwassen teksten. Ik heb 2 nummertjes voor jullie klaarstaan in deze Direct Special. We beginnen met 1, 2, 3, 4, 5.

Hier op Gouwestad Radio. Ja, we gaan nu naar de eerste single van dit album. En opvallend is dat dit een cover is van de Britse zanger Alistair Griffin. Maar in Nederland wisten ze er een top 5 hit mee te scoren. We gaan luisteren naar Hungry for Love.

Hungry for Love in deze direct special Gouden Stad Radio. Ja, het volgende nummer wijkt muzikaal toch wel iets af van de rest van het album. De tekst gaat onder meer over het onder ogen zien van pijn en moeilijkheden in plaats van ervoor weg te lopen. En dat maakt dit nummer voor de fans een van de meest emotionele nummers en een toch wel verborgen parel op de

Ja, All Systems Go wordt gezien als een hoogtepunt van de eerste periode van Direct met Tim Akkerman dus nog. Ja, een energiek rockalbum met sterke meezingers en een geluid waarmee de band definitief doorbrak bij het grote publiek. In 2005 deed Direct ook mee aan een MTV-programma genaamd Road Rally, waarbij de band zonder geld of telefoon door de Verenigde Staten reisde om optredens te regelen. Ja, die ervaren waren enigszins goed voor de band, zorgden voor inspiratie, maar leidden ook tot de eerste spanningen en de eerste haarscheurtjes tussen de bandleden. Ik ga er van dit album nog twee draaien van All Systems Go. En we beginnen bij het eerste liedje, dat is Blind For You, waar onder meer concertpianist Wiebe Sujardi meespeelt. En dat zorgt voor een mooi ingetogen liedje.

Ja, The World's Gone Crazy in deze direct special hier op Gouwestad Radio. Ja, de band brengt met Tim Akkerman nog wel een aantal albums uit. Zo komt onder meer in 2007 nog een album direct uit. En in 2008 het album Tommy, onder meer van The Who, die ze nadoen met verschillende artiesten. Ja, en er wordt ook nog wel een akoestisch live album opgenomen. Maar in 2009, ja, dan werkt het gewoon niet meer tussen de leden. Ze zijn simpelweg te ver uit elkaar gegroeid. En Tim Akkerman, die wilde vooral wat anders. Die wilde meer de kant op van singer-songwriter. Ja, en daar voelde de rest van de band niet voor. Ja, en daardoor ging Tim Akkerman uit de band. En toen zat direct ineens zonder frontman. En daar kwam ineens Marcel Veenendaal. Geboren in 1982 en groeide eigenlijk zijn hele jeugd op in Ede. Deed Veen vaak mee met jam-sessies in Nijmegen. En werd in 2004 bekend op tv ook meer, omdat hij tweede werd in een afro-sterrenjacht op televisie. Speelde onder meer ook in musicals. Denk dan aan Jesus Christ Superstar, The Wiz en Hair. En doordat hij dus meedeed in 2008 met het album Tommy, kwam hij in contact met Direct. En uiteindelijk bedacht Direct een televisieprogramma te gaan maken, Wie is Direct? En uiteindelijk werd Marcel Veenendaal gekozen als nieuwe zanger. Ja, met hem sloeg de band een wat volwassener en alternatieve muziekrichting in. Wat uiteindelijk leidde tot grote successen. In 2010 al komt de band al met een nieuwe album, Times Are Changing. Dat is ook tevens de eerste single met de nieuwe zanger Marcel Veenendaal. En hoe toepasselijk zou je zeggen, Times Are Changing. Maar ja, de band heeft nooit toegegeven dat het over die verandering gaat. Maar het lijkt er toch wel sterk op. Het was niet alleen de introductie van Marcel Veenendaal, maar ook de nieuwe muzikale richting waar ze heen gingen. En het is gewoon ook een heel goed en lekker nummer. Times Are Changing.

Ja, het volgende nummer wat je gaat horen is This Is Who We Are. Dit nummer gaat niet alleen over onrust en saamhorigheid, maar de band maakt ook een statement. Dit zijn wij nu, de nieuwe Direct.

Ja, je hoorde twee nummers van het album This Is Who We Are uit 2010. En het waren tevens ook twee grote hits. Ja, direct in deze special op Gouwestad Radio. Ben je nou wat later ingeschakeld en wil je het programma graag vanaf het begin luisteren? Wat ik zeker zou doen natuurlijk. Dan kan je vanavond om 10 uur de herhaling luisteren. En anders kun je morgen de podcast opzoeken op de Gouwestad website. We maken weer even een sprongetje in de tijd, want na de albums in 2011 en 2014, met onder meer de grote hits Young Ones en Where We Belong, brengt de band in 2007 het album Rolling With The Punches uit. We gaan luisteren naar het heerlijke Ricochet.

Ja, dan zijn we inmiddels in 2020, want dan verschijnt het album Wild Hearts, die weer heel goed wordt ontvangen door het publiek. Hoewel het volgende nummer Soldier On uitkwam voor de coronapandemie, groeide het nummer tijdens de lockdown juist uit tot een echte volkssong. Ja, veel mensen herkenden zich in de boodschap van hoop en volhouden in een onzekere tijd. Mentale kracht, hoop en doorgaan ook als het leven zwaar is, dat zit allemaal in Soldier On.

Ja, Soldier On. Ja, en heb je nou na al die muziek van Direct die vandaag is voorbijgekomen van... ik wil ze een keer live zien. Doe dat alsjeblieft, want het is echt een fantastische liveband. Ik heb ze zelf onder meer als VIP in Tivoli onder meer gezien. Wat een fantastisch optreden was dat. De energie spat er vanaf. En volgens mij staan ze eind november ook in Ahoy. Dan zou ik zeker even gaan checken of daar misschien nog kaarten voor te koop zijn. En let dan tijdens de concerten vooral eventjes op Spike. Want ja, daar is... pat de energie gewoon vanaf. En hij is altijd in voor een dolletje met het publiek. Ja, en hij kan ook nog een heerlijk potje gitaar spelen. En is altijd super enthousiast. Ja, en zoals jullie misschien ook wel weten... heeft Spike ook al jarenlang een relatie met Bella Hay. Bella Hay is natuurlijk de dochter van legendarische zanger... Barry Hay van The Golden Earring. Dan gaan we naar 2024. Dan brengt de band het album Sphinx uit... En het album draait vooral om ervaringen uit het eigen leven, menselijkheid, veranderingen en onder meer verbinding. We gaan luisteren naar 90's Kid over het opgroeien in de jaren 90. En aangezien ik zelf uit 1991 kom, vind ik dit zelf ook een heel erg leuk nummer. 90's Kid.

Ja, en zo zijn we al bijna weer aan het einde gekomen van deze mooie direct special hier op Gouden Stad Radio. Hopelijk hebben jullie als luisteraar genoten van al deze mooie muziek van Direct. Ik wil Arjan Doeman nogmaals bedanken voor het verzorgen van de techniek vandaag. Ik was Roel Visser, uw presentator. En we gaan eruit met Through the Looking Glass van hetzelfde album. Ik wens jullie allen nog een hele zonnige zondag. En hopelijk tot de volgende. Dag! It's so

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. De techniek is vandaag weer in goede handen bij John Goedkoop en mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Straks in dit programma een luie componist. We maken kennis met West Gallery Music, wat is dat nou weer? En je krijgt antwoord op de vraag, wat is een campanoloog? Maar onder het motto geen dag zonder Bach beginnen we vandaag met het openingskoor van zijn cantate nummer 39. Bach schreef deze cantate in 1726. De tekst van het prachtige openingskoor dat je zo dadelijk gaat horen is ontleend aan het Bijbelboek Jesaja. Jesaja 58 vers 7 en 8 om precies te zijn. Ik geef je de tekst in een vertaling die bij de door Bach gebruikte tekst aansluit. In de hedendaagse Bijbel staat het anders verwoord. Breek je brood voor de hongerigen en neem in huis wie in ellende verkeren. Als je een naakt iemand ziet, kleed hem dan en onttrek je niet aan je medemens. Dan zal je licht doorbreken als het morgenrood en je zal snel herstellen. En je gerechtigheid zal voor je uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal je tot zich nemen. Je hoort het, er zijn een paar verschillende invalshoeken. Dat bracht Bach ertoe om de tekst in drie delen te knippen, waartussen de maat wisselt. Van een driekwartsmaat via een vierkwartsmaat naar een snelle drieachtste maat. In het eerste gedeelte gaat het over het breken van het brood om dat met de hongerigen te delen. Dat breken wordt gesymboliseerd doordat telkens twee blokfluiten, twee hobo's en twee violen telkens twee maten spelen. Je herkent daarin dat breken heel duidelijk. Het woord elend, ellende, gaat vergezeld van klagende tonen. En zo zijn er in dit werk meer voorbeelden hoe Bach bepaalde woorden muzikaal uitbeeldt. Die blokfluiten die je hoort, golden in zijn tijd trouwens als armeluisinstrumenten. En dat sluit weer aan op de behoeftigen waar het in dit Bijbelgedeelte om gaat. In het laatste deel van het stuk gaat het over de heerlijkheid van de Heer, die je zult ervaren als je je om de armen en behoeftigen bekommert. En dat gedeelte klinkt heel uitbundig. Kortom, een uiterst rijk en gevarieerd openingskoor, Bach in optima forma.

Dat was het openingskoor van kantate 39 van Johann Sebastian Bach met de titel Bricht dem Hungrigen dein Brot. Onze volgende componist werd geboren in 1589 of 1590. In Den Haag, met een vraagteken, want de geboorteplaats van Jacob van Eyck is niet precies bekend. Wat we wel weten is dat hij in 1657 in Utrecht is overleden. Hij was jonkheer, kind van adellijke ouders, en hij werd blind geboren. Hij groeide op in Bergen op Zoom en verhuisde later naar Heusden. In deze plaatsen raakte hij vertrouwd met de techniek van het carillon en hij groeide uit tot een belangrijke campanoloog. Wat is dat? Nou, gewoon een deskundige op het gebied van klokken. En dan niet klokken waar je de tijd op kan zien, maar van die dingen die geluid maken. Ook werd hij bijaardier. In de praktijk ontdekte hij allerlei eigenschappen en wetmatigheden van de vorm van klokken. En dankzij zijn samenwerking met de gebroeders Hemonie, beroemde klokkengieters uit het midden van de 17e eeuw, kwam de carillon-cultuur in ons land tot grote bloei. Nog steeds is Nederland ook internationaal beroemd om zijn vele klokkenspelen. Jacob van Eyck werd in 1625 benoemd tot bijaardier van de Dom in Utrecht en kreeg later ook diezelfde functie bij de Janskerk, de Jacobikerk en het stadhuis. In 1628 werd hij, zoals dat toen heette, directeur van de klokwerken in Utrecht. Nu verwacht je misschien dat je bijaardmuziek van hem te horen zal krijgen, maar dat is niet zo. Jacob van Eyck was namelijk ook een uitstekende blokfluitcomponist, die op zomeravonden op het Janskerkhof speelde tot vermaak van de langswandelende Utrechtenaren. Hij componeerde ook voor dit instrument en publiceerde zijn circa 150 composities in het tweedelige Der Fluitenlusthof. De stad Utrecht is terecht trots op zijn beroemde vroegere inwoner. In 2007 werd aan de voet van de Domtoren in de bestrating een herdenkingsteken voor hem aangebracht. En de doorgang onder de Domtoren heet sinds 3 jaar de Jacob van Eyck Passage. Heiko Terschegget speelt nu Doen Daphne Doverschone Maagd van Jacob van Eyck.

Je hoorde een compositie van Jacob van Eyck. Twee maanden geleden waren mijn vrouw en ik op reis in de drie Caucasusrepublieken, Azerbeidzjan, Georgië en Armenië. Naast veel overeenkomsten, zoals het mooie landschap en de vaak droevig stemmende restanten van de vroegere Sovjetcultuur en woningbouw, zijn er ook grote verschillen, bijvoorbeeld in taal en in godsdienst. Alle drie de landen hebben ook klassieke componisten voortgebracht. En ik heb vandaag muziek van de bekendste Georgische componist meegenomen, Gia Kantcheli. Hij werd in 1935 geboren in de Georgische hoofdstad Tbilisi en hij overleed in diezelfde stad in 2019, 84 jaar oud. Kantcheli studeerde in datzelfde Tbilisi, eerst aan de universiteit en daarna aan het conservatorium, waar hij later ook als docent werkzaam was. In de Sovjet-tijd drong zijn muziek nauwelijks tot het Westen door, maar dat veranderde al snel na de onafhankelijkheid van Georgië in 1991. Spiritualiteit is heel vaak een belangrijk aspect in zijn composities. Ik laat je een klein gedeelte horen van zijn compositie Styx, dat in 1999 in Amsterdam in première is gegaan. Het is een werk voor koor en orkest met een belangrijke solopartij voor altviool. Kantcheli schreef deze muziek speciaal voor de Russische altviolist Yuri Bashmet. Kantcheli verklaarde ooit dat Styx niet zou hebben bestaan als Yuri Bashmet er niet was geweest. Persoonlijk vind ik dit heel fascinerende muziek, maar omdat het hele stuk langer dan een half uur duurt, laat ik je nu alleen maar de laatste ruim 6 minuten horen. Een waarschuwing vooraf, er zijn erg grote contrasten tussen hard en zacht, dus als je soms misschien even niets hoort, is de muziek vast nog wel steeds bezig. Draai op zo'n moment in elk geval de volumeknop niet al te ver open, zou ik zeggen. Je hoort een uitvoering door inderdaad Yuri Bashmet en koor en orkest uit Sint-Petersburg onder leiding van Valery Gergiev.

Ja, je dacht dat het uit was, maar er kwam nog een knal. Je hoort een gedeelte van Styx van Chia Cancelli. De nu volgende muziek is niet van Chopin, zoals je misschien zou denken als je dat hoort, maar van de in 1855 in Sint-Petersburg geboren Anatoly Konstantinovich Liadov. Zoon van een dirigent en misschien wel mede daardoor muzikaal zeer begaafd. Hij studeerde piano, viool en later ook compositie in zijn geboortestad, maar tijdens zijn studie viel hij niet bepaald op door grote ijver. Integendeel eigenlijk. Hij werd dan ook tussentijds om die reden van het conservatorium weggestuurd. Maar hij mocht er na een paar jaar toch weer terugkomen en afstuderen. En nog weer later werd hij er docent, leermeester van onder andere Prokofjev. Ook als componist bleef hij getrouw aan zijn luiheid in combinatie met een bovenmatige alcoholconsumptie. Tel daarbij op dat hij uitermate zelfkritisch was en bescheiden, en je begrijpt dat Liadov niet veel composities heeft nagelaten. Enkele orkeststukken, vocale werken en pianomuziek, en het zijn allemaal korte werken. De beroemde impresario Diaghilev vroeg hem om muziek te componeren voor het ballet De Vuurvogel. Maar daar kwam niets van terecht en de opdracht ging vervolgens naar Stravinsky, die er beroemd mee werd. Er is daarom wel opgemerkt dat Anatoly Liadov vooral beroemd is geworden door de muziek die hij niet schreef. Liadov overleed in 1914. We gaan nu luisteren naar muziek die hij wel heeft geschreven, namelijk een wals en een mazurka, gespeeld door Alexander Warenberg.

Dat was pianomuziek van Anatoly Liadov. Heb je wel eens van West Gallery Music gehoord? Dat is religieuze muziek die tussen pakweg 1700 en 1850 te horen was in kerkgebouwen van de Church of England. De betreffende kerken werden volgens een vaste opzet gebouwd, met het schip in oost-westrichting. Het altaar stond aan de oostkant en aan de westkant, boven de toegangsdeur, werd een soort balkon of galerij gebouwd waarop het kerkkoor stond. Het koor keek dus richting altaar, net als de kerkgangers op de begane grond. De muziek die dergelijke koren ten gehore brachten, wordt, hoe simpel kan het zijn, West Gallery Music genoemd. In de Victoriaanse tijd werd zo'n opzet niet meer gewaardeerd en veel van die West Galleries werden in de loop van de 19e eeuw weer uit de kerken verwijderd. Tegenwoordig is er weer een zekere opleving en in 1990 werd er zelfs een West Gallery Music Association opgericht die deze vorm van kerkmuziekbeoefening wil bevorderen. Een van de componisten die namaakte met zijn West Gallery Music is William Tenser, die leefde van 1706 tot 1783. Dat Tenser schrijf je T-A-N-S apostrof U-R. Hij componeerde zo'n 100 hymnes en psalmzettingen en ook nog een Te Deum en enkele wereldlijke stukken. Hij gaf op verschillende plaatsen in Zuidoost-Engeland onderricht in kerkelijke zangkunst en werkte daarnaast als boekverkoper en muziekleraar. Ook was hij organist en schreef hij een handboek over muziek. Van William Tenser hoor je nu de hymne Oh, it was a joyful sound to hear.

Dat was een hymne van William Tenser. Over de volgende twee componisten heb ik maar weinig informatie kunnen vinden. We gaan eerst naar Benedikt Joeker. Die leefde van 1811 tot 1876. Hij was werkzaam in Basel als componist, docent en sinds zijn 27e als organist van de beroemde Münster, de kerk waar ook onze landgenoot Erasmus, na zijn overlijden in 1536, werd bijgezet. Joeker heeft veel gecomponeerd en die erfenis wordt nu in de Universiteitsbibliotheek van Basel bewaard. Ik laat je van Benedikt Joeker het eerste deel, Allegro Moderato, horen van zijn zogenoemde fluitconcert voor orgel. Deze titel is waarschijnlijk een eerbetoon aan zijn vroegere leermeester Christian Heinrich Rink, die ook een werk met diezelfde titel schreef. Maar dat klinkt heel anders dan dit werk van Joeker. Hij had zijn eigen interpretatie. Luister naar een uitvoering door Anne Reus Hulliker op het orgel van Amseldingen in Zwitserland.

Na deze muziek van Joeker uit Zwitserland gaan we naar Tsjechië, waar eind 16e, begin 17e eeuw Jan Vasilis Boleslavski werkzaam was. Hij was vooral actief in de boheemse steden Prostějov en Mladá Boleslav. Aan die laatste plaatsnaam is, neem ik aan, zijn achternaam Boleslavski ontleend, zoiets als die uit Boleslav. Hij werd en wordt vooral geroemd om zijn koormuziek. En je hoort nu zo'n koorwerk van Jan Boleslavski, namelijk Gdzieś si w Stieci, als ik het goed uitspreek. En dat schijnt zoiets te betekenen als je geluk hebt.

Muziek van Jan Vasilis Boleslavski was dat. Tot slot van dit programma gitaarmuziek van Joaquín Turina. Geboren in Sevilla in 1882 en overleden in Madrid in 1949. Narciso Yepes speelt van hem, voor zover de tijd het toelaat, Carutin y Soleares. Dat zijn twee traditionele flamenco-stijlen. Maar eerst vertel ik je nog dat je in deze aflevering van Intermezzo hebt geluisterd naar muziek van achtereenvolgens Johann Sebastian Bach, Jacob van Eyck, Tia Cancelli, Anatoly Konstantinovich Liadov, William Tanzer, Benedikt Joeker, Jan Boleslavski en zo dadelijk dus Joaquín Turina. John Goedkoop bedank ik voor het verzorgen van de techniek van dit programma. En mijn naam is Jan van der Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in twee sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Talon Griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Mijn gast van vandaag is Willem Seijnen. Willem Seijnen is grachtenvader, is niet een oude Watenaar. En dat is dus mijn allereerste vraag. Willem, waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Want ik ben schipperskind. Dus het is niet helemaal zeker waar je dan vandaan komt, omdat je alsmaar zwerft. Ik ben in ieder geval geboren in 1951. En ik op een soort grindgat, tegenwoordig een recreatieplas. Dat heet de Bieland. En dat ligt in de gemeente Herwen en Aart, aan de grens met Duitsland aan de Rijn.
1: Oké. Hoe kwam dat zo?
2: Dat kwam omdat mijn ouders toen in Rees lagen. Toen mijn moeder zwangerschapsverschijnselen kreeg dat er iets zou gaan komen. En toen is het schip als de Wiedewega voor de grens naar Nederland gesleept. Om mij als Nederlander en ook waarschijnlijk met een Nederlandse vroedvrouw te laten geboren worden.
1: Dus toen was je een echte Nederlander?
2: Toen was ik een echte Nederlander.
1: Echte Nederlander.
2: Ja.
1: Maar je zegt het zo mooi, wij lagen daar en daar. Dus jouw vader was beurtschipper?
2: Ja.
1: Ja? Dan hebben jullie wel heel wat meegemaakt. Is hij dat altijd geweest in zijn leven?
2: Ja. Ja. Ik kom uit de schippersfamilie. Dus zeker, ik ben, mijn vader en zijn vader, dus mijn opa, waren echt, wij zaten in de schippersfamilie en alle zoons van mijn opa voeren.
1: Oh ja?
2: En de zussen die zijn er mooi afgesprongen en die zijn goed getrouwd aan de wal.
1: Ja, dat gebeurt vaker zo. Maar ik kan me voorstellen, hoe lang heeft jouw vader gevaren?
2: Ja, dat is een tragisch verhaal. Een jaar of, even kijken, 1951, 13 jaar denk ik. Want hij is overleden toen hij 38 was.
1: Oh, zo jong.
2: Dus ja, heel jong. Waarschijnlijk een hartstilstand of iets dergelijks. We weten het niet zeker. Maar toen was dus de varen afgelopen.
1: Oh.
2: En toen zijn we in Hasselt gaan wonen bij Zwolle. Daar wonen allebei mijn paren grootouders. En daar zijn we dus bij in huis gekomen. Want ja, het was een noodsituatie natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Dus dan is Hasselt.
1: Hasselt. En toen?
2: Ja, toen zijn we verder gegaan natuurlijk. We zitten inmiddels 12 jaar. Mijn vader had mij al in laten schrijven voor de MULO. Dat was toen eigenlijk al een vrij unieke situatie. Toen was het nog heel normaal dat de oudste boerenzoon naar de melkfabriek ging en de tweede de boerderij overnam, of net andersom. Mm-hmm. En op schip was het al net zo. Je kwam aan boord, er werd een zetschip bijgekocht en je ging maar varen. Maar mijn vader had toen al wel in de gaten dat het met schaalvergroting en weet ik wat je allemaal had toen in de jaren 60, dat je met 3 zoons en een schip van 180 ton nou niet echt veel uit kunt spoken.
1: Nee.
2: Dus toen ben ik naar de MULO gegaan, heb dat gedaan. En zo verder naar MTS, HTS en zo verder.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk mijn jonge leven geweest.
1: Je jonge leven, maar je zegt van de MULO naar de MTS, HTS. Welke afdeling?
2: Werktuigbouw.
1: Werktuigbouw.
2: Werktuigbouwkunde, ja.
1: Lijkt toch wel een beetje in de lijn van machines en al dat soort zaken.
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Absoluut.
1: En had je daar ook een bepaald gevoel bij?
2: Ja, hoe bedoel je dat precies? Een bepaald
1: gevoel? In die zin van natuurlijk als je beurtschipper bent, heb je te maken met dat schip moet onderhouden worden. Dus je zal ongetwijfeld in je jeugd ook heel veel mee hebben moeten helpen met allerlei onderhoud en toestanden.
2: Nou, als jongetje van 8 tot 12 valt het wel mee natuurlijk.
1: Ja?
2: Het enige wat ik op de geelbuik, je hebt die kleren aan,
1: ja,
2: dat ik een schip van 30 meter wel kon varen door een kanaal als hij leeg was. Dat ging wel, maar onderhoud en dat soort zaken. Ja, met lossen natuurlijk, bij scheppen. In het ruim. Met alle broertjes, alles wat de schep vast kon houden, werd geholpen. Want ja, tegenwoordig met die grote schepen hebben ze een klein opduwtje daar zo. En die laten ze alles aanschrapen. Maar dat hadden wij natuurlijk lang niet. We moesten dat gewoon met de hand doen.
1: Aha.
2: En met de zelflosser, wat vroeger daar, zeg maar het zeiltuig was. Met zo'n zeilen, nou ja, je kent dat uit Friesland.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat werd dan, de zeilen gingen eraf. Toen kwam een zijschroef aan. En die installatie die je voor het zeilen kon gebruiken, werd dan gebruikt om het schip te lossen.
1: Aha.
2: Ja.
1: Ja, dus je hebt nog echt het ouderwetse handwerk meegemaakt.
2: Absoluut.
1: Want wat vervoerden jullie op?
2: Zand en grind. Vanuit de Maasplassen bij Maasbracht, Roermond, naar België. Dus als ik van Hasselt, België, naar Antwerpen rijd, dan rijd ik over mijn eigen speelgoed. Wat ik kwijtgeraakt ben.
1: Ik kan me er niet bij voorstellen.
2: Ja,
1: het lijkt me wel fantastisch. Maar het leven op zo'n schip is natuurlijk ook iets heel apart. Niet iedereen maakt dat mee. Ik heb me altijd afgevraagd. Ik kom dus zelf uit Friesland, dat weet je.
2: Ja.
1: En dan hadden wij tegenover het woonhuis waar we destijds woonden, hadden we dus een schipperschool.
2: Oh ja, Sneek?
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, precies. En die kinderen die kwamen dan zo'n beetje zondagavond en die gingen vrijdags ook weer terug naar huis. Want dan konden ze in het weekend nog even thuis zijn. Is dat bij jou ook gebeurd?
2: Nee.
1: Oké.
2: Ik ben in Maasbracht op het internaat geweest. Maar ik denk dat het in Friesland allemaal wat kleinschaliger was. Ik bedoel, misschien meer binnen de provincie. Ik kan me er niets bij voorstellen. Maar wij hadden aan boord alleen maar een fiets. Geen brommer, zeker geen auto. Dus als het schip niet in Maasbracht lag, of in de hele dichte buurt van Maasbracht, dan bleef je gewoon het weekend over op het internaat.
1: Oké. Okay.
2: Later zijn we naar Zwolle gegaan, naar het Prinses Margriet internaat. Ja, en dat was gewoon te ver weg van Limburg. Dus dan konden we één keer in de maand naar opa en oma. En verder voor de rest met Pasen, Pinksteren en de kerst gingen we naar boord toe. En ja, de grote vakantie natuurlijk.
1: Oké. Okay.
2: En verder voor de rest zat je op het internaat.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Is toch een heel apart leven.
2: Is een heel apart leven, ja.
1: Ja, ja. Want je bent niet bij je ouders thuis?
2: Absoluut niet. En, maar ja, ja, het was toen gewoon.
1: Ja, dat denk ik.
2: Dat was dat toen gewoon. Je kon er eigenlijk niet zoveel van vinden, want ieder schipperskind moest dat. Kijk, tegenwoordig heb je die grote schepen, dan zitten ze 2 weken erop en 2 weken eraf. En verder hebben ze een huis staan ergens. En meestal, als de moeder de vrouw niet meehelpt, maar bemanning aan boord is, ja, is er gewoon. Er worden internaten gesloten omdat ze gewoon geen. Het is zoveel veranderd dat een internaat is geen noodzaak meer.
1: Nee.
2: Tenminste, niet voor iedereen.
1: Nee, nee. Wordt er veel, hoe noem je dat, online lesgegeven en dat soort zaken?
2: Nee, dat niet. Maar er is een waladres.
1: Oh.
2: Omdat de moeder. De vader die is dan 14 dagen, een schip van 2000 ton. Ja, die vaart dag en nacht 24-7. Maar dat is geen volhouden natuurlijk. Dus die bemanningen, er zijn vaak 2 bemanningen zitten erop. En de ene is 14 dagen op en dan is de andere 14 dagen af. En die zitten dan gewoon thuis.
1: Ja, ja.
2: En dat wisselt zo. Dus die kinderen die hebben een waladres bij moeder. En de vader is de helft van de tijd thuis.
1: Ja.
2: Zo werkt dat ongeveer.
1: Werkt dat.
2: Maar dat was in onze tijd niet zo. Dat was de moeder die trok. Die was gewoon meehelpen. Belde van de bemanning. En,
1: ja,
2: dat was eigenlijk heel normaal.
1: Nee, maar nou zeg jij, je vader is heel vroeg overleden. En toen stond je moeder natuurlijk alleen. Met een stel jonge kinderen.
2: Ja.
1: Dat en hoe ging dat?
2: De jongen was 6 maand. En die heeft haar vader nooit gekend.
1: Mm-hmm.
2: Ja, hoe was dat? Op het randje na goed gegaan. En met het randje na goed gegaan, er ligt helemaal niets aan mijn moeder. Maar ze was bijvoorbeeld verplicht verzekerd. Vrijwillig verzekerd bij de ANOS. Dat was toen de tijd een zelfstandige verzekering. Er was geen AWW in de jaren 60. Kwam er wel vrij snel aan. Dus het was financieel gewoon heel zuinig aan. En dan zeg ik het erg netjes.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hebben een enorme goede moeder gehad. Die ging gewoon als een tijger voor de kinderen. Dus we zijn er doorgekomen.
1: Ja, ja. Maar het schip waar je vader op voor, wat is daarmee gebeurd?
2: Ja, die is verkocht. Je kon er niks meer mee.
1: Oké, dus dat was eigenlijk het einde verhaal van jullie?
2: Als schipperskind.
1: Als schipperskinderen.
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Want toen kwam je natuurlijk vast aan de wal.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ja, toen begon de Mulo-tijd. Dat was ook toevallig 12, dus ik was van de lagere school af. En die lagere school was natuurlijk ook iets aparts. Want als je alles op een rijtje zet, heb ik echt 2,5 jaar lager onderwijs gehad. En wat lichtplaatsonderwijs. Dus je kreeg een map met leermiddelen mee en een administratieboekje. En als je dan ergens lag voor verbouwing of je lag op vracht te wachten, dan ging je naar de lokale, als die er was, schipperschool. Met boekje en leermiddelen. En dan keek de meester van hoe ver ben je met je boekje, met je rekenwerk, je taalwerk. En als je daar op een gegeven moment een bepaalde eindstreep mee gehaald had in die fase, kreeg je een test. En die werd in dat administratieboekje aangetekend. Met de normen erbij, de eindtermen. En als je bijvoorbeeld naar Rotterdam naar school gaat, kon ze zo zien waar zit die jongen, wat doet die jongen en waar zijn zijn spullen. En dan kon je gewoon weer verder.
1: Fantastisch.
2: Dus maar dat werkte ook maar nauwelijks. Want ja, als vader en moeder allebei varen, ga jij dan niet vrijwillig een hele morgen sommen zitten maken in een roef. Dus dat liep op een gegeven moment. Als je 8 bent, dan ging dat niet meer.
1: Nee.
2: Dan heb je zoveel andere interesses als sommen. Ja, en dat waren ook geen leuke sommen. Dat waren de boekjes van Fundamenteel Rekenen van Wolters Noordhoff. Ik weet niet of je ze kent.
1: Ja, ja.
2: Die waren zo saai als ik weet niet wat.
1: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar je moet het dan ook alleen doen. Dat lijkt me ook niet leuk.
2: Nee, precies.
1: Ja, dus als je een beetje tegenwicht hebt van vriendjes en weet ik wat.
2: Ja.
1: Is het natuurlijk heel anders.
2: Ja.
1: Willem, we zijn alweer even door de tijd. Dus kondig jij het eerste muziekstuk even aan?
2: Ja, dat is een. Ik heb de kanon in D-majeur van Johan Pachelbel uitgezocht. En waarom heb ik dat? We hebben nu net dat helemaal gehad hoe dat veranderd is met mijn vaders overlijden. Die kanon die begint met een bepaalde bas. Alleen maar bas, even een paar maten. Heel zwaar, heel langzaam. Hoe krijg ik dit ooit weer op gang? En dan gaat dat steeds verder, harder. Maar die bas die blijft bestaan. En zo wil ik ook eigenlijk mijn jeugd wel bespelen, bespreken, muziek vormgeven. Dat het langzaam weer op gang komen was. De muziek wordt wel steeds wilder, maar het blijft steeds een beetje dissonant. En het klinkt op het laatst wel vrolijk, maar die bas die blijft.

0: We zijn er weer bij u terug voor Gast uit de Streek. En mijn gast is Willem Seijnen uit Oudewater. Hij is grachtenvader. En die heeft natuurlijk al heel veel passie met alles wat op het water zich beweegt. Maar we hebben het over de lagere school gehad en over waar hij vandaan kwam en zijn ouders. En nu gaan we het hebben over de middelbare school. En dat was de MULO. Want op een gegeven moment, na de Schipperschool en allerlei omzwervingen, ben je daar terechtgekomen. En wat was dat?
1: Ja, hoe was dat? Als ik zeg een redelijke omschakeling, dan is dat een understatement.
0: Oh ja, vertel.
1: Nou, op die lagere school had ik natuurlijk wel heel veel leuke dingen geleerd. En dat was voor het schippersleven bijzonder nuttig. Dus op mijn 12e wist ik precies hoe een tweetakt en een viertaktmotor werkte. En een plunjepomp en een centrifugaalpomp en koersen van Urk naar Amsterdam. Dat was allemaal wel snor. Maar ja, dan krijg je taal, al die bijvoeglijke bepalingen van hoedanigheid en weet ik wat voor ellende ik allemaal had moeten weten om op die MULO te kunnen komen. Dat een leraar zich wel eens even afvraagt, waar kom jij in vredesnaam vandaan dat jij dit allemaal niet weet?
0: Oké.
1: Okay. Dat is een beurlijke binnenkomen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Als je 12, 13 bent.
0: Wow. Dan begin je al met 0-1.
1: Ja, dat was werkelijk niet echt een makkelijke periode. Mm-hmm. Dat mag eerlijk gezegd worden. Ik ben er doorgekomen. Ik heb MULO A, dat heb ik dan gehaald. MULO B zou ik doen. En als je van MULO B gaat en je ging naar, kreeg MULO A met allerlei correctiefactoren. En ik weet niet helemaal zeker of er toen al een beetje compassie was voor mijn situatie. Maar het zou ook best kunnen zijn, jongen, schop dat jongen van die MULO af en laat hem lekker naar de MTS gaan.
0: Oh ja.
1: Dan redt hij zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Maar ik ben op de MTS terechtgekomen. Toen ging ik werktuigbouwkunde studeren. Dat is geen hele bewuste keus geweest. Maar we kregen op een gegeven moment een blauw boekje, herinner ik me nog. Zoiets van ja, 10 van 15 centimeter. En daar stonden allerlei beroepen in. Bij werktuigbouw stond machines bouwen, dingen ontwerpen, eventueel storing zoeken. Ik denk, dat lijkt me wel wat. Dat was ook de enige cruciale factor waarop het werktuigbouwkunde is geworden. Nou, dat is 2 jaar nog geweest. Ik heb nog de 2-jarige MTS. En toen ben ik doorgegaan naar de HTS. Ja, dat was even pezen, maar daar ben ik ook weer doorgekomen. En
0: je bedoelt pezen?
1: Ja,
0: moest natuurlijk
1: met wiskunde.
0: Aanpakken.
1: Met wiskunde. Ja? Ja, wiskunde was pittig. Dat was van MULO via MTS. Maar goed, het is gelukt. Dus,
0: ja. En je hebt het binnen de gestelde termijnen afgemaakt?
1: Een halfjaartje vertraging.
0: Nou, dat valt mee.
1: Dat valt mee.
0: Ja, zeker.
1: Het ging in semesters werken, dus niet meer in half jaren. Maar in semesters, dus dan moest je een semester over doen. En dat is gebeurd.
0: Keurig.
1: Ja.
0: Keurig.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, toen ging ik dienst in. Ik moest in dienst. Ik ben dan een van de laatste dienstplichtige lichtingen. Ik kwam bij de infanterie. Ik was daar sergeant waarnemer. Ik moest vuur leiden van mortieren. Mijn overlevingskans was 12 minuten aan het front.
0: Dus zo. En waar was dat op gebaseerd?
1: Door statistieken, denk ik.
0: Ik vind het wel...
1: Een schouw afgelopen.
0: Bijzondere aanname.
1: Ja, nee, dat werd gewoon gezegd.
0: Oké.
1: Want je zat helemaal voorheen aan het front met de artillerie en zo. Nee, niet met artillerie, met alle waarnemers, infanteristen.
0: Ja.
1: Zat je daar vooraan, dus ja... Dat is niet een goed plekje natuurlijk.
0: Nee.
1: Nou, dat hebben we dan ook gehad. Dat was echt de dienstplicht nog. Ja, toen werd het trouwen. Kreeg je een baan.
0: Ja, maar ik wil nog even terug naar die dienst. Ja, ik wil nog even terug naar die diensttijd. Ja, want daar heb je natuurlijk heel veel meegemaakt. Want dan kom je dus in een hele groep andere mensen terecht. Want je hebt dus MULO en MTS, HTS. Ja. Nou, dat is al een heel mooi treintje. En dan dus de diensttijd erachteraan. Ik kan me voorstellen, want er ben je een jaar of... Want je had natuurlijk wel wat uitstel, denk ik.
1: Ik heb wel uitstel gehad, ja.
0: Ja.
1: En een broer die vrijgesteld is van dienst vanwege omstandigheden.
0: Ja, ja. Omstandigheden, wat waren die omstandigheden?
1: Nou,
0: is dat te benoemen?
1: Laten we dat maar in het midden.
0: Oké, prima. Maar ik herken dat van mijn eigen familie. Want die hadden dus ook op een gegeven moment vervangende dienst. Dus
1: ja.
0: dat was in die tijd gebruikelijk.
1: Absoluut.
0: En er is ook niks mis mee. Maar ik vind het zo mooi als je dan... terechtkomt in zo'n totaal andere wereld, wat je zelf al zegt.
1: Ja.
0: Dat moet een mooie tijd geweest zijn.
1: Ja en nee. De dienst was op zich niet beroerd, dat kan ik niet zeggen. Maar je was toendertijd, denk ik, schat ik ongeveer 10% van de jongens die op moest komen.
0: Oh.
1: En die anderen die keken je, als je dan snel naar huis wilde en met je uniform gauw naar je meisje, dan keken ze al, gut, wat heb je dan voor een uitslover? Terwijl ze zelf vrijgesteld waren omdat ze niet op hoefden te komen.
0: Kijk,
1: dat vrat wel hoor.
0: Nou, dat kan me voorstellen.
1: Dat vond ik, denk je, ja, je mond maar eens dicht, want ik krijg niks en jij werkt al. En dan ook nog opmerkingen maken hoe ik nog snel naar huis wil. Dus dat was een beetje sociaal gezien een beetje wrang.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Maar met de jongens onderling, dat ging
1: dat
0: goed?
1: Ging pref, ja. Dat ging hartstikke goed. Ja, ja. Daar heb je zelden... Ja, dat gaat ook van peloton naar peloton. Was dat verschillend natuurlijk. Maar toch, hoe je op een gegeven moment, als er werkelijk iets gebeuren moet, ook werkelijk één bent, heb ik altijd wel gewaardeerd, ja.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, in die periode dat jij in dienst zat, had je natuurlijk nog alles te maken een beetje met de Koude Oorlog.
1: De Koude Oorlog, absoluut. Ja,
0: dus dan had je toch wel... De inzet is anders dan dat je dat nu zou zien.
1: De insteek van een oefening in Duitsland was dat wij gingen... hoe was het ook alweer? We gingen oprukken tot ongeveer Lüneburg.
0: Aha.
1: Dat was dan om de zaken daar tegen te houden, als ik me goed herinner. Uh-huh. En dan gingen we vertragen terug, dus in golven, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Om die vijand tegen te houden, waar we toch wel van aannamen dat die zou komen.
0: Ja, ja.
1: En dan, dat duurde 14 dagen, dat oprukken. En dan even proberen daar vertraging aan te brengen. En dan weer tegen te houden.
0: Ja.
1: En ik heb inderdaad, we hebben een keer in de Lüneburgerheide een Russisch voertuig gezien. Dat moest je dan ook melden. Want die keken gewoon wat allemaal aan het uitspoken waren.
0: Ja, ja.
1: Dat was in die tijd zo.
0: Dat was in die tijd zo. Ja. Spannend.
1: Ja.
0: Spannend. En als je erop terugkijkt, dan denk je van... Het is wel heel erg zinvol geweest. Alleen, je bent nooit aan het front terechtgekomen. Want ik bedoel, je wordt nu niet meer opgeroepen.
1: Nee, nu niet meer. Nee, die tijd is voorbij. Ja. Dat komt tot je 40ste, geloof ik, zoiets.
0: Ik zou het niet weten. Dus ja, dat zou je mij kunnen vertellen.
1: Ja, onderofficieren wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je bent ook nooit reserve geweest of zo?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Op een gegeven moment was de diensttijd afgelopen en dat was het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je moest alleen, dat was wel een significant klein dingetje. Je moest een verklaring ondertekenen dat je van de dienstplicht geen nadelige gevolgen had gekregen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: En ja, daar is volgens mij Defensie hartstikke goed in, hoor, om zichzelf vrijwaren.
0: Mm-hmm.
1: Deed je dat niet, want er waren er een paar die dachten, ja, ik heb rugklachten, dan kreeg je over een half jaar pas een keuring. Dus je werd wel gemotiveerd om nog eens goed na te denken, zijn die rugklachten wel zo erg?
0: Maar stel dat je dus een bepaalde fysieke klacht zou indienen, zal dat ook niet gevolgen hebben voor de rest van je werkzame leven, want je bent natuurlijk gekeurd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik zeggen. Dus niet iedereen vulde dat in.
1: Ja, nee, wacht even. Dat moest getekend worden, anders kwam je er niet
0: toch,
1: uit.
0: Oh, toch. Dus dat was al dusdanig streng.
1: Ja, er werd een verklaring getekend voordat wat hij afzwaaide.
0: Zo. Nou ja, en dan lever je je schoenen en alles in.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dan ga je het burgerleven in.
1: Dan ga je het burgerleven
0: in. Ja. En toen moest je solliciteren.
1: Ja, dat viel toen ook niet mee.
0: Nee.
1: Dat waren de jaren 70, begin jaren 70, nou 75, 76. De huizenmarkt was verschrikkelijk overkookt. En het werk, iedereen wilde mensen met ervaring hebben. En dat had ik dus niet.
0: Nee.
1: Dus via ben ik ergens in een baantje gekomen dat je in ieder geval kon zeggen dat je werkte. Via mijn schoonvader en wat relaties. En via een oom van me ben ik dan terechtgekomen bij een verpakkingsindustrie die zich bezighoudt met het verpakken van langhoudbare levensmiddelen.
0: Oh ja, ja.
1: En ja, daar heb ik het 32,5 jaar volgehouden.
0: Dus. Kun je nagaan. Maar Willem, we zijn weer even door de tijd.
1: Alweer?
0: Dus wil jij het... Ja, het gaat sneller dan je denkt. Wil jij het tweede muziekstuk even aankondigen?
1: Ja, dat wil ik. Ik heb net gezegd dat ik... Dat verpakkingsbedrijf zat in Zweden. En dan ging ik met de auto naar Zweden als de cursussen gevolgd moesten worden. En dan had je na 6-7 uur Duitse autobaan... ging je bij Puttgarden de grens over, het water over. En dan vanaf Rødby in Denemarken, dan ging ik door naar Zweden. En dan had ik een stukje Largo uit het gitaarconcert in D majeur, alweer D majeur overigens, van Antonio Vivaldi. En dat was zo rust met die zon die dan onderging. En dat je rustig op die autobaan in Denemarken dat muziekje op had. Als ik dat weer hoor, dan rij ik daar weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar luisteren.
1: Goed zo.
0: Tot zo.

0: Voor Gast uit de Streek heb ik Willem Zijne als gast. En we hebben natuurlijk al een heel wat revue laten passeren. Hij is een schipperskind. Dat zult u in het eerste deel gehoord hebben. Het tweede deel hebben we het gehad over zijn bijzondere diensttijd en alles wat daar zich heeft afgespeeld. En inmiddels zijn we beland bij andere zaken. Want je was met een huis bezig en een baan.
1: Ja. Ja, we hebben net al even gezegd dat het een bijzonder overkokende huizenmarkt was. We wilden graag trouwen, maar als je in een huis was en je vroeg aan de makelaar van mag ik ook een bod doen? Dan zei hij van wil je eerst weten wat op dit moment de stand is. Ja. Maar ja, die was dan al ver boven ons vermogen. Dus, maar goed, we hebben in Zwolle wel een huisje kunnen vinden. Onderhands, dat is allemaal goed gekomen. We zijn getrouwd. We hebben 3 dochters gekregen.

0: En na dat baantje waar ik het net over gehad had van Via Via, ben ik dus terechtgekomen bij dat verpakkingsbedrijf. En daar ben ik begonnen als field service engineer. En dat voor allerlei kleine machientjes die achter de vulmachine stonden. We hadden daar een soort projectmanagement, maar dat bestond toen allemaal niet. Je moest een tekening maken. En als die goedgekeurd werd, dan zet je het zo neer. Maar de tekening moest ik maken en ik moest ook de spullen neerzetten. Dus ik bedoel, het was een one-man show. Op dat kleine stukje dan.
1: Ja, ja.
0: En ja, ik heb het daar enorm naar de zin gehad. Het was een bedrijf toen nog in de pioniersfase. Dus ze lieten heel veel ruimte voor je, voor even creatief te zijn. En als het even niet goed ging, ja, dan werd er morgen over gepraat hoe het vervolg beter moest. Maar verder voor de rest was het niet lullen, maar poetsen. En,
1: precies, doorgaan.
0: Doorgaan. Ja. Dat was een mooie tijd. Maar ja, toen had ik dat een keer 17 of 20 jaar gedaan. Ik was toen zo ongeveer, denk ik, 45 tegen de 50. En toen kwam de vacature voor een trainer. Want die mensen die aan die aseptische vulmachines werken, die moeten wel weten waar ze mee bezig zijn. Anders dan werkt het, de vulmachine wel, maar de aseptiek niet.
1: Mm-hmm.
0: En dan wandelen de pakken automatisch het magazijn uit. Dus dat is een rotgezicht, hoor. En het stinkt ook.
1: Echt? Echt? Ja, echt? Want dat zat er in die pakken?
0: Chocolademelk, melk, dus zuivelproducten en sappen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En als dat allemaal begint, dan is het niet best. Dus, en dat heb ik ook een hele mooie, dat heb ik toch 20 jaar gedaan.
1: Daarna, ja.
0: Trainer, nou, dan ga je echt met mensen om, zeg maar. Hè. Eerst ga je met machines om, maar dan ga je echt met mensen om. En ja, dat was een enorm boeiende tijd, dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, ja. Wat...
0: Ook weer, als het budget klopte en de klanten klaagden niet, dan had ik een leven als een luis op een zeerhoofd.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Maar ja, dat is de vrijheid die je dan
0: hebt. Heb je die vrijheid.
1: En ook die creativiteit die je erin kwijt kon.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk, het is een bedrijf wat niet in Nederland gevestigd was.
0: Zweden.
1: Ja. Dus dat is natuurlijk ook weer andere cultuur.
0: Ja, behoorlijk. Ja.
1: Dus ja, je had dus een afdeling in Nederland en een afdeling in Zweden, als ik me goed...
0: Nee, wij hadden een Nederlands markt. Wij hadden toen nog een markt, hoe noem je dat, een market company. Dus wij hadden een complete unit in Nederland eerst.
1: Ja.
0: Later in de Benelux. Nog weer later met Engeland erbij.
1: Mm-hmm.
0: Hoe nu de vlag erbij staat, dat weet ik helemaal niet meer. Maar ik geloof dat het Frankrijk nu is met België en Nederland.
1: Aha.
0: Maar nu is het meer... toen was het echt een marktcompany. Dus alle disciplines zaten in die marktcompany.
1: Ja, ja.
0: Nu is er een soort... Ja, dus het is nog wel een marktcompany. Maar het is alleen maar voor de marketing, denk ik, eigenlijk.
1: Ja, okay.
0: En de rest heb je field service pool. Je hebt een trainers pool. Je hebt een quality engineers pool. Je hebt allemaal pools. En ja, die roep je dan maar naar binnen toe.
1: Ja,
0: dat is een heel
1: ja.
0: andere manier van werken natuurlijk. Maar daar kan ik niet te veel over zeggen, want dat heeft maar een half jaar voor mij geduurd en toen was het klaar.
1: Klaar.
0: Maar
1: ja.
0: in die market company was je dus echt verantwoordelijk voor de trainingen in de markt.
1: Ja, ja.
0: Terwijl je nu veel meer, toen ik wegging, veel meer had van ja, je kunt wel naar Zweden, je kunt wel naar China. Als ze maar een trainer nodig hadden en je had niks te doen, dan kon je gaan.
1: Zo?
0: Ja, dat doe je maar zonder mij.
1: Ja. Maar ja, het is toch een manier van leven dan. In
0: ja.
1: die zin van, je moet je alles erop instellen. Je gezin,
0: ja.
1: alles. Want ja, je hebt drie dochters. Nou, die ja. worden ook wat groter. Die gaan ook van alles doen.
0: Ja.
1: En wat hebben ze gedaan?
0: Die drie dochters zijn allemaal... ja, die hebben allemaal een dienende functie. De een zit in het onderwijs. Een ander is consulent voor jongeren die mantelzorgers zijn.
1: Aha.
0: En een derde is operatiekamerassistent.
1: Oh, dat zijn alle drie mooie vakken.
0: Alle drie mooie vakken.
1: Alle drie mooie vakken, zeker.
0: Ja, ja.
1: En inderdaad, net wat je zegt, alle drie dienende.
0: Dienende, ja, ja, precies.
1: Op zich is dat natuurlijk fantastisch als je ja. ziet dat allemaal toch op een bepaalde manier terechtkomt.
0: En is het goed als we dan toch luisteren dat de laatste die ik genoemd heb de middelste is.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Hoe dan ook.
0: Ja.
1: Dat maakt in principe niet uit.
0: Nee.
1: Het gaat er gewoon om van... er is een omgeving.
0: Ja.
1: De kinderen groeien daarin op. Ze hebben dus niet veel meegekregen natuurlijk van het schippersbestaan. Wel uit de verhalen en alles wat jij
0: ja.
1: daarover vertelt.
0: Maar helemaal niets, nee.
1: Nee, nee. nee. Dat is echt wat dat betreft compleet naar de achtergrond.
0: Behalve dan dat ik het nog wel eervol vond om een vaarbewijs voor de grachtenvaart te halen. Dat is dat het ultieme restje wat er nog zat.
1: Ja, nee, maar ik kan me dat ook wel een beetje bij voorstellen. Dus het is natuurlijk net zo goed als dat je werktuigbouwkunde hebt gestudeerd. Kan ik me ook voorstellen dat dat ook heel erg duidelijk is geweest in het vak wat je daarna bent gaan uitoefenen. Want die affiniteit is er natuurlijk altijd.
0: Ja. Je bedoelt, de technische kant van, ja, van je leven
1: van
0: is altijd aanwezig geweest.
1: Ja,
0: ja. Ja, dat wisselde trouwens toen ik trainer werd.
1: Ja?
0: Ja, kijk, toen was de techniek natuurlijk ook wel wezenlijk aanwezig. Maar het ging erom dat mensen ermee leerden omgaan.
1: Ja, maar als je de techniek zelf niet beheerst, kan jij het niet overbrengen.
0: Nee, dat is waar. Dat is, ja, dus dat is een punt.
1: En dat is wat ik bedoel. Ja. Het is dus in principe altijd aanwezig gebleven.
0: Ja.
1: Ja. En die affiniteit blijft net zo lang als dat jij daar ook gevoel blijft houden.
0: Ja. Ja, absoluut.
1: Kijk, dat is het hem. Ja. Ja, ja, je zei al de grachtenvaart, maar daar hebben we het zo meteen even over. Dat is natuurlijk ook een boot.
0: Ja.
1: En die vaar je.
0: Ja.
1: Alleen is het een klein stukje op en neer. En dat is 1,5 kilometer en dan is het afgelopen.
0: Ja.
1: In die tussentijd gebeurt er natuurlijk heel veel.
0: Ja.
1: He, dus
0: oh, wacht even. Ja. Maar even kijken. Nee, ik denk dat ik toch dit stukje zo wel zo'n beetje door ben. We zijn in Oudewater komen wonen in 1980. Dat heb ik nog niet genoemd.
1: Kijk. Hoe kwam jij in Oudewater terecht? Want dat vind ik het bijzondere.
0: Dat is een hele mooie. Dat bedrijf waar ik net genoemd heb, hadden het hoofdkantoor in Nieuwegein.
1: Oh, fietsafstand.
0: Ja, en de goedkope kant, ja, dat moet ik wel relativeren, van de provincie Utrecht was eigenlijk deze kant toendertijd.
1: Mm-hmm.
0: Zeist en Leusden en weet ik wat allemaal. Dat was stukken duurder,
1: ja,
0: dan hier. En was ook buiten ons budget.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij zijn hier bij een makelaar geweest. En die had op een gegeven moment iets aardigs in de portefeuille. Een huis wat verkocht moest worden door de bank, bijna.
1: Oké.
0: Nou ja, daar hebben wij met die makelaar zijn we eruit gekomen. Dus toen zijn we in Oudewater terechtgekomen.
1: Kijk.
0: En daar zijn we ook blijven wonen eigenlijk.
1: Ja. Hoe lang woon je al in Oudewater?
0: Als je 1980 is het in augustus 45 jaar.
1: 45 jaar, ja, ja. Mooie tijd.
0: Een hele mooie tijd.
1: Mooie tijd.
0: Ja.
1: En je gaat ook niet meer weg.
0: Ja, dat is een beetje een stoere uitdrukking. Dat weet je niet. Maar we zijn er niet van plan.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar we gaan er zo meteen weer even tussenuit. Dus ik heb het gevoel dat we het derde stukje even gaan aankondigen.
0: Ja, muziek, ja. Ik heb dat bedrijf wat ik net genoemd heb, die is in 1995 heeft hij een cd uitgebracht. The Power of Partnership.
1: Kijk.
0: En ik wil toch daar een klein stukje uit laten horen. Dat is wel aardig. En dat is een intermezzo uit de opera van Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni.

0: Zoals u begrijpt zijn we weer terug bij Willem Seijnen voor Gast uit de Streek. En we gaan eens even naar al het vrijwilligerswerk wat je doet en hebt gedaan. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat kan ik, denk ik wel. In de kerk, Hervormde Kerk in Oudewater, lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Ben ik jarenlang ambtsdrager geweest. En ik heb zo'n beetje alles meegemaakt, van zondagsschoolmeester tot de klassisch scriba van de provincie klassisch Utrecht. Dat is nu afgelopen. We hebben de eerste kerkordelijke periode afgemaakt. En toen dachten we, nou is het genoeg, nu moet er een andere komen. Dat is het. Mijn vrouw die heeft daarin ook een rol gespeeld. Ze heeft ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Jeugdwerk ook in de hervormde kerk. Maar daarnaast ook tafeltje dekje is ze heel lang mee bezig geweest. Ze is bij de Klaarovers geweest. En ook bij vervoer zonder zorgen heet dat tegenwoordig. Dat deden vroeger de vrijwillige hulpdienst. En door die twee dingen ben ik ook verder gegaan, want in de coronatijd mochten er geen mensen van twee huizen in één auto zitten, als er geen anderhalve meter tussen kon.
0: Oh, ja.
1: Dus toen ben ik, op haar verzoek ook, ook in dat tafeltje dekje werk gekomen te zitten.
0: Ja.
1: Ik ben inmiddels al gepensioneerd, dat moet ik er ook even bij zeggen. Daar is van lieverlee bijgekomen vervoer zonder zorgen.
0: Ja.
1: Dat is ook enorm dankbaar werk. Ik bedoel, mensen zijn met een mobiliteitsprobleem, die zijn hartstikke blij dat ze kunnen gebracht worden waar ze wezen moeten.
0: Mm-hmm.
1: Grachtenvaart is een paar keer genoemd. Daar komt ook die techniek weer een beetje omhoog kijken.
0: Precies. Ik had het ook niet voor niks aan.
1: Met die accu's allemaal en de toestanden die we daarmee hadden en hebben gehad. Dus we gaan weer. We zijn echt geschakeld. De techniek staat op een ver achtergrond. De kleinkinderen weten dat opa een Lego-trein heeft. Die interesseert hem dan bovenmate hoog. Maar verder voor de rest zal het ook niet zoveel meer schelen wat er de techniek brengt. Ik ben dus niet echt een techneut die een oude fiets uit elkaar haalt of zoiets. en zo breng ik dus mijn dagen door. Ik vind het wel mooi eigenlijk dat je heel veel functies hebt gevonden, gekregen, waarin je mag functioneren, om je naast een beetje te dienen, die er blij mee zijn. Ik bedoel, tafeltje dekje, vooral als sneeuwt, dan is het ontroerend hoe die mensen reageren. Van ja, dacht al, zou die wel komen, zou die niet komen?
0: Ja,
1: mensen die naar het ziekenhuis moeten en dan gebracht moeten worden. Ik bedoel, de achterbanken die liggen constant plat, want dan moet vaak een rollator of een rolstoel mee.
0: Oh ja, dus, ja, ja. Ja, maar het is toch ook heel dankbaar.
1: Dat is heel dankbaar.
0: Dat is dus ook wat je zegt, maar van de andere kant vind ik het ook fantastisch dat het er is.
1: Ik vind dat vind ik heel mooi van Oudewater.
0: Ja.
1: En dat hoor je ook links en rechts bevestigd worden. Er zijn mensen die spenderen geld aan iets. En er zijn vervolgens weer vrijwilligers die dat weer draaiende houden.
0: Mm-hmm.
1: En dat matcht prachtig hier.
0: Ja, Oudewater is in dat opzicht best wel uniek.
1: Hartstikke.
0: Absoluut, absoluut. Maar je noemt het tafeltje dekje, je noemt de vervoer zonder zorgen en de grachtenvaart. Dat hebben we natuurlijk al een hele aantal keren genoemd.
1: Ja.
0: Want hoe lang doe je dat inmiddels al?
1: Ja, dat is makkelijk. Het tafeltje dekje vanaf 2020.
0: Mm-hmm.
1: En de grachtenvaart, die bestaat geloof ik 12 jaar dit jaar. Hè,
0: ja, dat zal best wel eens kunnen,
1: 12 jaar, 12 en half jaar.
0: Ja.
1: En het vervoer zonder zorgen, ja, dat is toen ik het kerkenwerk gestopt heb. Toen heb ik me daarin gestort. Dus dat is nu een jaar of twee, half drie.
0: En ik heb begrepen dat je op je 80ste mag je stoppen.
1: Ja. Ja, dat komt er al wel aardig aanzetten natuurlijk. Het is nog niet zo ver. Maar als je volgend jaar 75 hoopt te worden.
0: Ja, maar dan kan je nog een heel eind vooruit.
1: Ja, maar ik heb de ervaring dat ik niet het idee heb dat ik al 10 jaar met pensioen ben. Maar het is wel zo.
0: Ja, dat is waar. En dan hebben wij in onze generatie nog een beetje het geluk dat we eerder konden stoppen dan de jeugd op dit moment.
1: Ja.
0: He, dus 67. Dat is toch. Die 2,5 jaar is best wel veel hoor, als je dat nog eens een keertje moet volmaken.
1: Ja. Op een gegeven moment ben je klaar met je werk, hè? Dat is mijn ervaring. Ik heb nooit met tegenzin gewerkt bij dat bedrijf. Nou, misschien een keer in die 32,5 jaar, een keer dat ik een paar maanden gehad heb, denk ik van, nou, wat doe ik nou? Maar dat is dan toch ook wel weer te overbruggen. Maar ja, je bent op een gegeven moment. We hadden geen tegenzin, maar ik was er klaar mee.
0: Ja, ja. Maar zat je toen te veel in een bepaalde systeem of regie?
1: Nee, nee. Ik was altijd erg voor het zoeken van oplossingen van nieuwe dingen die weer op de machine waren. En waarom is dat zo? En hoe zit dat? Om dat kunnen te vertellen. En de laatste half jaar, 9 maanden, dacht ik, nou, als er niemand naar vraagt, dan zal het mij toch worst wezen waarom dat erop zit. En dan gaat het niet goed meer.
0: Nee, dan gaat het inderdaad niet goed meer. Maar dan heb je ook op een gegeven moment wel zoveel de revue zien passeren, ja, dat het op een gegeven moment inderdaad, net wat je zegt, klaar is.
1: Dan ben je klaar.
0: En dan ga je een soort nieuwe toekomst tegemoet. En toen je met pensioen ging, wat deed je toen? Je viel niet in een zwart gat, neem ik
1: nee,
0: aan.
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Nou ja, het kerkenwerk, hè, dat ging gewoon door.
0: Ja.
1: Dat was toch wel een redelijke baan, hoor, schrijver van de klas is. Dat
0: wat houdt dat precies in?
1: Dat je dus, de protestantse kerk heeft dus de gemeentes.
0: Mm-hmm.
1: Daarboven de gemeentes, in de provincie Utrecht, is dat de klassis Utrecht. Staat de klassis, dat als daar iets is in een gemeente, of er moet een objectieve, hoe noem je dat, een neutrale ingreep gedaan worden, dan komt die uit de klassis.
0: Okay.
1: Op verschillende manieren, maar de klassis die reguliert daarin.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan komt natuurlijk paparazzen bij kijken en afspraken, en dat doet de schriba.
0: Oké, dat is een mooie uitleg.
1: Ja.
0: Want ik heb het wel eens afgevraagd, maar dat betekent dus ook dat je altijd heel erg betrokken bent geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds.
1: Ja. Nou, het wordt minder, maar je bent nog steeds betrokken bij de kerk natuurlijk. Dat, mm-hmm, dat is op zich wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat de kerk, het geloof, geeft je wel een richting in je leven. Door je bijvoorbeeld dat omschakelen doet van al dat vrijwilligerswerk. Wordt onder andere gemotiveerd door je houding in je leven.
0: Ja.
1: En dat geeft weer, dat komt weer door het geloof.
0: Ja.
1: En dat, dat vind ik waardevol.
0: Maar het is bij jou altijd een leidende draad geweest.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dat zeg kun je
0: dat
1: wel
0: goed
1: zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor jouw vrouw.
1: Ja, absoluut.
0: He, want jullie doen dat voor een groot deel ook samen.
1: Ja.
0: He, want als ik jullie zie rijden door de stad, dan is dat vaak samen.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi om te zien. Want ik heb ook begrepen dat jouw vrouw is een aantal jaren geleden gedecoreerd.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En weet je nog waarvoor ze die decoratie kreeg?
1: Nou, onder andere, ja, er is heel veel genoemd, want er zijn ontzaggelijk veel mensen aangeschreven van, dus ze is in de Klaarovens, wat ik nu nog weet, dus in Klaarovens toestanden gezeten toen de kinderen op school zaten, jarenlang. Het tafeltje dekje, zonnebloem, jeugdwerk in de hervormde kerk. Moet ik even kijken, vergeet ik nou. Vervoer zonder zorgen coördineren.
0: Ja, uiteraard.
1: Even denken, heb ik ze nou zo'n beetje. Maar goed, al met al was het een hoeveelheid werk waar onze koning toch onder de indruk raakte en een lintje heeft gegeven.
0: Nou, je krijgt het ook niet zomaar. Dus dat is, ja, zonder meer is dat een blijk van waardering,
1: ja,
0: voor alles wat je doet.
1: Absoluut.
0: Maar dat geldt voor jou ook.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je, zeker nu in deze tijd, want je bent inmiddels toch, ja, je zegt ik word volgend jaar 75, dan heb je toch wel iets meegemaakt en ook iets overgedragen.
1: Mijn oudste kleinzoon, ik liep even met hem door Assen heen, want hij heeft opa en, dat zijn opa, maar ook zijn overgrootvader, in de Prins Willem-Alexander kazerne gezeten aan de Vaart Zuid-Zuid. En toen hij was, waren we aan het praten met z'n tweeën en van alles en nog wat. En opa en zus en opa en zo. En hoe kwam dat dan? Hij eindigde het gesprek van, opa, ik geloof dat u best een mooi leven hebt gehad.
0: Ik zeg altijd, ik heb nog een hele mooie toekomst voor me.
1: Ja, dat is relatief natuurlijk. Maar,
0: ja, maar dat kan wel relatief zijn. Maar het is wel de realiteit van heden ten dagen. Want als je 75 wordt, je gaat richting 80, dan ga je toch een beetje nadenken.
1: Ja, maar dat is zeker weten.
0: Dus daarom zeg ik ook van, het is nog mooi, je hebt nog een mooie toekomst voor je. Je kunt, ja, nog van alles doen. Je bent, zolang je goed bent van lijf en leden,
1: dan is er niks aan de hand.
0: Dan is er niks aan de hand.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: En dat geldt voor jouw vrouw idem dito.
1: Precies.
0: En dan kunnen de kinderen en de kleinkinderen daar nog een heel aantal jaren van genieten.
1: Ik hoop het.
0: Daar gaan we vanuit.
1: Goed zo.
0: Goed, dan gaan we het vierde stuk aankondigen.
1: Ja, nou, dat wilde ik dus ook doen. We hebben nu net ook wat inhoudelijk gehad over kerk en geloof en richting in het leven. Ik zou het willen voorstellen dat we De Heer is mijn Herder laten spelen, zingen. Maar dan in het Engels vanuit de Westminster Abbey te Londen.
0: Geweldig. Willem Seijnen, grachtenvader en ook vrijwilliger in alle soorten en maten. We gaan het draaien en ik dank je wel voor dit interview.
1: Graag gedaan.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlif. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?
2: En hoe vindt u dit?

0: Het is augustus 1991. De bioscoopzalen palen uit omdat filmliefhebbers massaal toestromen voor de release van de kaskraker Terminator 2. En uit je stereo de opzwepende klanken van Roomba Tres met Amor Amor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 15 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Je weet het wel, hè? Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. Veel zomerse plaatjes natuurlijk. Het onderwerp is natuurlijk zon, zee en strand. Hoe kan het ook anders? We hebben natuurlijk ook vaste rubriekjes. Onder andere de rubriek Kopje Thee met de DJ, het Weekend Weerbericht. En nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

De muziekstijl en samenhang doet sterk denken aan de zonovergoten sound van de Beach Boys, maar niets is minder waar. Dat zijn namelijk de mannen van First Class, gewoon uit Engeland. Het was hun grootste en enige hit. Het was namelijk een studio popgroep. Dus ik denk dat ze heel weinig van het strand hebben gezien. Maar wel een leuk plaatje hoor. Zaterdagmiddag, het is 10:50 geweest. Ja, en dan is dit wel het momentje. Tijd om eventjes alles lekker klaar te zetten. De bordjes met de lunch erop. Ik zou zeggen, dames en heren, we gaan lekker lunchen.

0: Ja, dat maakt ons ontzettend blij, want we hebben namelijk een speciale gast in de studio. Het is een jonge dame, ze is bekend van de prijsvrij reclame. Ze heet namelijk Lieselotte Alkemade. En ja, ze is een beetje bescheiden. Ze vindt het best wel eng zo bij de radio. Ja, kom er eventjes bij, dichterbij. Ja, kom er even.
1: Ja, dag. Ik heb ook gewoon vakantie.
0: Nou, vooruit dan maar, ja. Vakantie, daarover gesproken, als je bezig bent met de vakantie. Een hele fijne vakantie. Zo niet, dan moet je nog even wachten, maar dan ligt het in het vooruitzicht, zeg maar. Op je radio, tijd voor hele leuke plaatjes, namelijk een stukje country. Ella Langley en Choosing Texas.

Ella Langley, een meisje van 27 jaar. Ze zingt al ruim 10 jaar. En in Amerika daar heeft ze al een heel lange nummer 1 hit. En daar is ze echt heel groot. Dus misschien dat ze in Nederland ook wel zo groot wordt. Het strand lokt natuurlijk. En daarover gesproken, dan mag deze niet ontbreken. Uit de zomer van 1986.

0: Hier volgt een extra verkeersbericht. Bij knooppunt Worselen is in de berm ter hoogte van kilometerpaal 12... een leeg blikje aangetroffen, compleet met rietje. Heeft u vandaag gereden op dit traject en mist u zo'n blikje? Belt u dan even met de plaatselijke...
1: Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl.
2: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
3: Dit is Weekend Lift met

0: Ja, lekkere herinneringen zo op de radio. Muziek uit 1988. Belinda Carlisle en Heaven is the Place on Earth. Er zit een leuk verhaal bij, want de tekstschrijver die was op dat moment aan het tanken bij een tankstation in Brooklyn. En die zag toen een wenskaart liggen met de tekst Heaven on Earth. En haar collega die zei van, joh, als we daar de tekst Is the Place aan toevoegen, dan hebben we misschien wel een nieuwe hit te pakken. Nou, dat klopt ook, want het was een grote hit. Belinda Carlisle, Heaven is the Place on Earth. En het liedje gaat over het vinden van het ultieme paradijs op aarde door middel van, ja, hoe kan het ook anders, ware liefde. Daarvoor natuurlijk die heerlijke zomerrit uit 1986 van niemand minder dan Chris Rea. En hij verwent je altijd met zijn warme, herkenbare stem. Kom je weer een beetje in de vakanties weer, hè? Je luistert naar Weekend Lift, iedere zaterdagmiddag te beluisteren tussen 1 en 2 via de lokale omroep in Bodegraven. En op Gouwenstad Radio. En ook op Midland FM. Allemaal tegelijk, ja. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwenstad Radio. En zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6, dat is in de omgeving van Bodegraven. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM, dat is in de omgeving van Oudewater. Zo dadelijk het toch wel het meest besproken onderwerp van dit moment, namelijk het weekendweerbericht. Gaat het nou regen of niet? Dat hoor je zo over een minuut of 10. Eerst eventjes de man die nog niet met vakantie gaat, maar die er wel helemaal klaar voor zit. Namelijk Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Het is heet, dor en droog op de plaats waar mijn trouwe paard en ik nu rijden. Als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar zand en stof. Dit is totaal anders dan het eerste deel van mijn reis. Toen had ik nog volop oog voor het leven om me heen. Ik keek naar de planten, de vogels, de mooie rotspartijen, noem maar op. Ik genoot van het zand, de heuvels en de grillige natuur. En het mooiste was, er was geen mens te zien. Alleen een paar vliegen die om mijn hoofd dansten. Oké, de lucht was weliswaar heet en de grond droog. Maar er was volop leven om me heen. Maar na 2 dagen onder de hete woestijnzon begon alles te veranderen. Mijn huid raakte rood verbrand door de zon. En een dag later zag ik alleen nog maar de droogte en de dorheid om me heen. Ik stond bij een uitgedroogde rivierbedding waar ooit water had gestroomd. Bij het zien van de dorre aarde kreeg ik bijna tranen in mijn ogen. Ik realiseerde me dat er op deze dode plek ooit leven moest zijn geweest. Na 9 dagen heb ik afscheid genomen van mijn paard. De woestijn maakte weer plaats voor de zee. Er waren weer planten, vogels en mooie rotspartijen. En ik kreeg weer oog voor de schoonheid van de natuur. Eigenlijk is de oceaan net een woestijn. Alleen dan met water om te verhullen wat er zich op de zandbodem afspeelt. Ik heb het nu wel weer gezien in die woestijn. Het was heerlijk om alles in mijn hoofd op een rijtje te zetten en helemaal alleen te zijn. Want daar is een woestijn uitermate geschikt voor. Daar kun je tenminste helemaal jezelf zijn, zonder dat je last hebt van mensen die het je moeilijk maken. Je bent alleen aangewezen op jezelf. En op een paard dat niet eens een naam heeft.

volgens mij zijn ze de tekst een beetje kwijt. Maar dat mag de pret niet drukken. Uit 1972, Amerika met een horse without no name. Een horse with no name. In Nederland hadden we destijds de band zonder naam. Dit was dus het paard zonder naam. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is dat paardje inderdaad. Nadat zijn oude hit van meer dan 22 jaar geleden viraal ging op TikTok, heeft Rutger van Barneveld deze oude hit nieuw leven ingeblazen. We gaan even lekker dansen, dames en heren. Zing mee, geniet van de zon. En zet je radio gewoon voluit.

Hij heeft inmiddels een sterrenstatus in Nederland. We hebben het natuurlijk over Rutger van Barneveld en Zomer, Zon en Strand. En daarover gesproken. Het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is 45%. Let op, de kans op neerslag is 15%. Minimale temperaturen van 18 graden en maximaal wordt het nog 26 graden. Er is een wind en die komt uit het noorden, windkracht 3.

0: er is geen woord aan gelogen. Hobby Horse uit 1972. Hit Summertime, een plaatje word ik vaak gebruikt om die sample. Het liedje zelf duurt niet langer dan 2 minuten, maar het werd wel een hele grote zomerrit van de zomer van 1972. Het was goed voor een 7e plaats in de Nederlandse top 40, weet je dat ook weer? En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic die heerlijke plaat van Quincy Jones en I Know Corrida 1981. Je luistert naar Weekend Lift met veel zomerse plaatjes natuurlijk de komende weken. En je hebt het net gehoord in het weekendweerbericht. Er is een kans op regen. Normaal gesproken worden we daar wel een beetje treurig van. Maar in dit geval, we hebben het gewoon hard nodig. Hou lekker je radio aan. Ook straks na 2 uur leuke muziek op deze radiozender. En natuurlijk zo dadelijk om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin gaan we naar Frankrijk. Maar voordat we naar Frankrijk gaan, wil ik je uitnodigen voor een ritje in de botswagens.
1: Attention!
2: Vandaag gaan we naar de kermis in de stad.
3: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan

0: Het is een Italo-klassieker natuurlijk. Misschien heb je herkend uit de zomer van 1984. Righiera met No Tengo Dinero. Dat betekent eigenlijk geen geld. Nou, ze zit naast me, dames en heren.
1: Hé, hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Leun lekker achterover, schenk iets lekkers in en laat de muziek de rest doen. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. In 1966 reist de Franse popicoon naar Londen. Ze wil breken met haar brave imago en zoekt een volwassen filmisch geluid. Ze vindt inspiratie in een Italiaanse hit over een verdwenen jeugd. Ze maakt er een melancholisch meesterwerk van over een huis dat niet meer bestaat, opgeslokt door tijd. We gaan genieten van Françoise Hardy.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee.

0: thee of wat anders wat je ook inschenkt. Het smaakt allemaal bijzonder als je dit soort leuke plaatjes op de radio hoort van heel lang geleden. François Hardy met een bijna onuitspreekbare titel. Ik ga me er niet te wagen. Uit 1966. En dat was toen inderdaad al een popicoon. Ik heb er even het singeltje erbij gezocht. En inderdaad een hele, hele mooie dame. Ja, in 1974 was er een bandje uit Delft. Ze maakten oorspronkelijk hardrock muziek, maar de platenmaatschappij zei: kunnen jullie ook een keer iets anders doen? Nou, dat hebben ze gedaan. Dat was een bescheiden hit. Cape Canary.
1: West

0: Als je goed hebt geluisterd, dan hoor je het gekraak. Het is namelijk alleen maar op vinyl uitgebracht. Cape Canary dus uit Nederland, uit Delft. En West Virginia uit 1974. De band bestond al jaren. Daarna zijn ze er gewoon helemaal mee gestopt. We kunnen er nog net eentje draaien. Tijd om eventjes met de voetjes van de vloer te gaan. Hè?
1: Zullen we even dansen?

geldt als een van de meest populaire DJ's. Zijn naam is Hugo, hij komt uit Frankrijk. En hij scoort de ene na de andere hit. Move Into The Sun, plaatje vind je ook terug op zijn debuutalbum 21 Jaar.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de demonstratie is de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Utrechtse baan afgesloten tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer houdt het op, Erwin?
4: Hoe vindt u dit?

0: Het is augustus 1991. De bioscoopzalen palen uit omdat filmliefhebbers massaal toestromen voor de release van de kaskraker Terminator 2. En uit je stereo de opzwepende klanken van Roomba Tres met Amor Amor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 15 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Je weet het wel, hè? Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. Veel zomerse plaatjes natuurlijk. Het onderwerp is natuurlijk zon, zee en strand. Hoe kan het ook anders? We hebben natuurlijk ook vaste rubriekjes. Onder andere de rubriek Kopje Thee met de DJ, het Weekend Weerbericht. En nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

De muziekstijl en samenhang doet sterk denken aan de zonovergoten sound van de Beach Boys. Maar niets is minder waar. Dat zijn namelijk de mannen van First Class, gewoon uit Engeland. Het was hun grootste en enige hit. Het was namelijk een studio popgroep. Dus ik denk dat ze heel weinig van het strand hebben gezien. Maar wel een leuk plaatje hoor. Zaterdagmiddag, het is 10:50 geweest. Ja, dan is dit wel het momentje. Tijd om eventjes alles lekker klaar te zetten. De bordjes met de munt erop. Ik zou zeggen, dames en heren, we gaan lekker lunchen.

0: Ja, dat maakt ons ontzettend blij, want we hebben namelijk een speciale gast in de studio. Het is een jonge dame, ze is bekend van de prijsvrij reclame. Ze heet namelijk Lieselotte Alkemade. En ja, ze is een beetje bescheiden. Ze vindt het best wel eng zo bij de radio. Ja, kom er eventjes bij, dichterbij. Ja, kom er even.
1: Ja, dag. Ik heb ook gewoon vakantie.
0: Nou, vooruit dan maar, ja. Vakantie, daarover gesproken, als je bezig bent met de vakantie. Een hele fijne vakantie. Zo niet, dan moet je nog even wachten, maar dan ligt het in het vooruitziet, zeg maar. Op je radio, tijd voor een hele leuke plaatjes, namelijk een stukje country. Ella Langley en Choosing Texas. Just when-

Ella Langley, een meisje van 27 jaar. Ze zingt al ruim 10 jaar. En in Amerika daar heeft ze al een heel lange nummer 1 hit. En daar is ze echt heel groot. Dus misschien dat ze in Nederland ook wel zo groot wordt. Het strand lokt natuurlijk. En daarover gesproken, dan mag deze niet ontbreken. Uit de zomer van 1986.

0: Hier volgt een extra verkeersbericht. Bij knooppunt Worselen is in de berm ter hoogte van kilometerpaal 12 een leeg blikje aangetroffen, compleet met rietje. Heeft u vandaag gereden op dit traject en mist u zo'n blikje? Belt u dan even met de plaatselijke...
1: Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl.
2: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
3: Dit is Weekend Lift met

0: Ja, lekkere herinneringen zo op de radio. Muziek uit 1988. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Er zit een leuk verhaal bij, want de tekstschrijver die was op dat moment aan het tanken bij een tankstation in Brooklyn. En die zag toen een wenskaart liggen met de tekst Heaven on Earth. En haar collega die zei van joh, als we daar de tekst Is the Place aan toevoegen, dan hebben we misschien wel een nieuwe hit te pakken. Nou, dat klopt ook, want het was een grote hit. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. En het liedje gaat over het vinden van het ultieme paradijs op aarde door middel van, ja, hoe kan het ook anders, ware liefde. Daarvoor natuurlijk die heerlijke zomerrit uit 1986 van niemand minder dan Chris Rea. En hij verwent je altijd met zijn warme, herkenbare stem. Kom je weer een beetje in de vakantiesfeer, hè? Je luistert naar Weekend Lift, iedere zaterdagmiddag te beluisteren tussen 1 en 2 via de lokale omroep in Bodegraven. En op Gouwenstad Radio en ook op Midland FM. Allemaal tegelijk, ja. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwenstad Radio. En zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6, dat is in de omgeving van Bodegraven. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM, dat is in de omgeving van Oudewater. Zo dadelijk het, toch wel het meest besproken onderwerp van dit moment, namelijk het weekendweerbericht. Gaat het nou regen of niet? Dat hoor je zo over een minuut of 10. Eerst eventjes de man die nog niet met vakantie gaat, maar die er wel helemaal klaar voor zit. Namelijk Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Het is heet, dor en droog op de plaats waar mijn trouwe paard en ik nu rijden. Als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar zand en stof. Dit is totaal anders dan het eerste deel van mijn reis. Toen had ik nog volop oog voor het leven om me heen. Ik keek naar de planten, de vogels, de mooie rotspartijen, noem maar op. Ik genoot van het zand, de heuvels en de grillige natuur. En het mooiste was, er was geen mens te zien. Alleen een paar vliegen die om mijn hoofd dansten. Oké, de lucht was weliswaar heet en de grond droog. Maar er was volop leven om me heen. Maar na 2 dagen onder de hete woestijnzon begon alles te veranderen. Mijn huid raakte rood verbrand door de zon. En een dag later zag ik alleen nog maar de droogte en de dorheid om me heen. Ik stond bij een uitgedroogde rivierbedding waar ooit water had gestroomd. Bij het zien van de dorre aarde kreeg ik bijna tranen in mijn ogen. Ik realiseerde me dat er op deze dode plek ooit leven moest zijn geweest. Na 9 dagen heb ik afscheid genomen van mijn paard. De woestijn maakte weer plaats voor de zee. Er waren weer planten, vogels en mooie rotspartijen. En ik kreeg weer oog voor de schoonheid van de natuur. Eigenlijk is de oceaan net een woestijn. Alleen dan met water om te verhullen wat er zich op de zandbodem afspeelt. Ik heb het nu wel weer gezien in die woestijn. Het was heerlijk om alles in mijn hoofd op een rijtje te zetten en helemaal alleen te zijn. Want daar is een woestijn uitermate geschikt voor. Daar kun je tenminste helemaal jezelf zijn, zonder dat je last hebt van mensen die het je moeilijk maken. Je bent alleen aangewezen op jezelf. En op een paard dat niet eens een naam heeft.

Volgens mij zijn ze de tekst een beetje kwijt. Maar dat mag de pret niet drukken. Uit 1972, Amerika met een Horse Without No Name. Een Horse With No Name. In Nederland hadden we het destijds de band zonder naam. Maar dit was dus het paard zonder naam. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is dat paardje inderdaad. Nadat zijn oude hit van meer dan 22 jaar geleden viraal ging op TikTok, heeft Rutger van Barneveld deze oude hit nieuw leven ingeblazen. We gaan even lekker dansen, dames en heren. Zing mee, geniet van de zon. En zet je radio gewoon voluit.

Hij heeft inmiddels een sterrenstatus in Nederland. We hebben het natuurlijk over Rutger van Barneveld en Zomer, Zon en Strand. En daarover gesproken. Het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is 45%. Let op, de kans op neerslag is 15%. Minimale temperaturen van 18 graden en maximaal wordt het nog 26 graden. Er is een wind en die komt uit het noorden, windkracht 3.

0: Nou, er is geen woord aan gelogen. Hobby Horse uit 1972. Hit Summertime. Het plaatje wordt ook vaak gebruikt om die sample. Het liedje zelf duurt niet langer dan 2 minuten. Maar het werd wel een hele grote zomerhit van de zomer van 1972. Het was goed voor een 7e plaats in de Nederlandse top 40. Weet je dat ook weer? En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic die heerlijke plaat van Quincy Jones en I Know Corrida 1981. Je luistert naar Weekend Lift met veel zomerse plaatjes natuurlijk de komende weken. En je hebt het net gehoord in het weekendweerbericht. Er is een kans op regen. Normaal gesproken worden we daar wel een beetje treurig van. Maar in dit geval, we hebben het gewoon hard nodig. Hou lekker je radio aan. Ook straks na 2 uur leuke muziek op deze radiozender. En natuurlijk zo dadelijk om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin gaan we naar Frankrijk. Maar voordat we naar Frankrijk gaan, wil ik je uitnodigen voor een ritje in de botswagens.
1: Attention!
2: Blijf eens even tijdens die rit. We gaan

0: Het is een Italo-klassieker natuurlijk. Misschien heb je herkend dat het zomer van 1984, Righiera met No Tengo Dinero. Dat betekent eigenlijk geen geld. Nou, ze zit naast me, dames en heren.
1: Hé, hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Leun lekker achterover, schenk iets lekkers in en laat de muziek de rest doen. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. In 1966 rijdt ze Franse popicoon naar Londen. Ze wil breken met haar brave imago en zoekt een volwassen filmisch geluid. Ze vindt inspiratie in een Italiaanse hit over een verdwenen jeugd. Ze maakt er een melancholisch meesterwerk van over een huis dat niet meer bestaat, opgeslokt door tijd. We gaan genieten van François Hardy.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ.

thee of wat anders wat je ook inschenkt. Het smaakt allemaal bijzonder als je dit soort leuke plaatjes op de radio hoort van heel lang geleden. François Hardy met een bijna onuitspreekbare titel. Ik ga me er niet in wagen. Uit 1966. En het was toen inderdaad al een popicoon. Ik heb er even het singeltje erbij gezocht. En inderdaad een hele, hele mooie dame. Ja, in 1974 was er een bandje uit Delft. Ze maakten oorspronkelijk hardrock muziek, maar de platenmaatschappij zei: kunnen jullie ook een keer iets anders doen? Nou, dat hebben ze gedaan. Dat was een bescheiden hit. Cape Canary.

0: Als je goed hebt geluisterd, dan hoor je het gekraak. Het is namelijk alleen maar op vinyl uitgebracht. Cape Canary dus uit Nederland, uit Delft. En West Virginia uit 1974. De band bestond al jaren. Daarna zijn ze er gewoon helemaal mee gestopt. We kunnen er nog net eentje draaien. Tijd om eventjes met de voetjes van de vloer te gaan. Hè?
1: Zullen we even dansen?

Hij geldt als een van de meest populaire DJ's. Zijn naam is Hugo, hij komt uit Frankrijk. En hij scoort de ene na de andere hit. Moving to the Sun, plaatje vind je ook terug op zijn debuutalbum 21, ja.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva. Overal online. DJ Raymond.
2: Je luistert naar Radio Gemiva met DJ Maiko.
3: Dit is Jul Rond Moor. Elke vrijdagmiddag tussen 1 en 2.

0: En een hele goede middag allemaal. Leuk dat jullie weer meeluisteren naar Radio Gemiva samen met
1: Raymond.
0: DJ Raymond.
1: Ja.
0: En wat gezellig dat jij er ook weer bent.
1: Zeker. Ja.
0: Hey, het is een hele bijzondere dag vandaag, want het is vandaag heel warm, hè?
1: Ja, het is 34 graden zelfs.
0: 34 graden, oh jong, wat is warm zeg, hey, jeetje. Ja, ja en ik sta weer voor de tweede keer in de studio. Ja. En vanmorgen de ochtendshow met Dylan gedaan en nu met jou. Ja.
1: En nog bedankt voor de lunchbox, voor leuke muziek van Marijke en Glenn.
0: Ja.
1: Dat klonk ook weer lekker.
0: Dat klonk,
1: maar omdat het zomer is, bellen we straks met Recreatiepark De Vergarde over kleertjes en beertjes.
0: Oh ja, ja, daar had je het over. Ja, ja. Leuk. Ik zal een hele hoop vragen voor klaarzetten. Ja,
1: maar dat komt zo meteen. En dan gaan we nu eerst naar Rewind, de Kraut CB Bo Selecta luisteren.

0: Happy Sappy Barbecue'tje op Radio Chemie van Joel want Moor. En wat kun je, en waar kun je het beste doen? Een barbecue houden bij de recreatiepark De Vergarde. Maar je moet natuurlijk dan wel eerst een beer kopen bij Kleertjes en Beertjes. Bij Quinty. Goedemiddag, Quinty.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Welkom.
1: Inderdaad, mooi gezegd, dank u wel.
0: Ja. Maar recreatiepark De Vergarde.
1: Ja. Ja, onze berenwinkel is daar gevestigd.
0: Ja, hoe lang is dat al gevestigd?
1: Sinds 2020 hebben wij de deuren van onze winkel geopend als aanvulling op ons vakantiepark.
2: Oh, dat is wel heel leuk natuurlijk.
0: En hoe zijn jullie erbij gekomen om dat op een vakantiepark te beginnen?
1: Het was eigenlijk het idee om iets extra's te doen voor onze gasten. Eigenlijk iets om mee naar huis te nemen als aandenken. En inmiddels is dat helemaal uitgegroeid. Dat ook mensen van buiten ons familiepark, zeg maar, ook al naar de berenwinkel komen. Omdat het natuurlijk gewoon een heel erg leuk concept is.
0: Maar Beertjes en Kleertjes, jullie zitten in Erichem.
1: Ja.
0: Waar kinderen hun eigen knuffelbeer kunnen maken. Hoe werkt het? Hoe werkt het precies?
1: Wij hebben een winkeltje dan inderdaad. En daar hebben we verschillende knuffelvachten. Die knuffelvachten die zijn bij binnenkomst allemaal ook tentoongesteld hoe dat eruit ziet als ze gevuld zijn. Yeah. En dan kiezen de kinderen eigenlijk een lege berenvacht uit. Of ja, een berenvacht. Tegenwoordig zijn er ook andere soorten knuffels en dieren.
0: Zoals en, wat?
1: Ja, we hebben beertjes, we hebben eendjes, koeltjes, olifanten, koala's, katten, hondjes, ponies. We hebben eigenlijk van allerlei soorten knuffels, konijnen. Oh, en dat maakt het dus natuurlijk voor elk kind hartstikke moeilijk om een keuze te maken.
0: Ja.
1: En tegenwoordig komen er ook andere doelgroepen naar onze berenwinkel toe.
0: Ja.
1: En als ze dan eenmaal een keuze hebben gemaakt welke kleur vacht ze willen, welke knuffel het mag worden voor ze, dan kunnen de beertjes gevuld worden bij de berenmachine. En dan wordt de knuffel eigenlijk volgemaakt en ook weer dichtgemaakt met een hartje daarin, waarbij de kinderen eigenlijk een karakter geven aan de beer.
0: En wat voor karakters zijn het allemaal waar kinderen uit kunnen kiezen?
1: Ja, de hartjes die hebben dan een kleurtje. En dan heb je bijvoorbeeld roze voor liefde, groen voor natuur. Je hebt echt heel veel verschillende soorten eigenlijk. Je hebt stoer, je hebt lief, je hebt behulpzaam. En zo kunnen de kinderen eigenlijk zelf ook een keuze maken aan wat voor type knuffel zij gaan maken.
0: Maar berenmaakmachine, hoe gaat dat te werk?
1: Ja, als de kinderen dus hun vacht hebben uitgekozen, dan lopen ze met hun vacht naar de berenvulmachine toe. Dat is een machine die dan eigenlijk dat knuffelvulling in de beer pompt. En dat doen onze medewerkers. Maar als mensen dat leuk vinden, dan kunnen ze zelf ook helpen om de knuffel te vullen. Door op het pedaal te drukken waar de voet, met de voet en dan komt het in de beer.
2: Oh, dat is wel heel mooi inderdaad, ja.
0: En wat is nou dan het drukste moment dat kinderen een beer kopen?
1: Ja, wij zijn open van 11 uur 's ochtends tot 5 uur. En elke dag. En eigenlijk is gelijk het ochtendmoment heel erg druk. Er staan soms al mensen te wachten, omdat ze dan graag als eerste naar binnen willen. Maar we hebben ook vaak de weekenden waarop het druk is.
2: En hoe ben je er eigenlijk op gekomen om daarmee te beginnen? Want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om te weten. Van hoe ben jij erop gekomen om die zulke dingen te doen, zeg maar? Wat was jouw eerste uitvoering daarover?
1: Ja, de eigenaresse die heeft dit idee bedacht. Eigenlijk net iets voor coronatijd. En wat ik zeg, we hebben een vakantiepark. Ja. Dus wij vinden het dan heel erg leuk om onze gasten nog een blijvende herinnering te kunnen geven om mee naar huis te nemen.
2: Ja.
1: En daarnaast is het ook gewoon natuurlijk heel erg mooi en leuk om te zien dat kinderen iets hebben om zich aan vast te kunnen houden als ze dat willen.
2: Ja, en ook met hoeveel mensen werken jullie dan officieel met elkaar samen? Of is dat in bedrijf?
1: We hebben in de berenwinkel een team van een stuk of 10 medewerkers.
2: Ja.
1: En er werken ongeveer 3 tot 4 medewerkers per dag.
2: Oh, dat is wel veel eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Je bent met een aardig groepje ben je eigenlijk best wel hard aan het werk. Om het zomaar recht te houden, zeg maar.
1: Ja, klopt. Je hebt natuurlijk een winkel en die moet weer aangevuld worden. En de kinderen die willen vaak soms ook nog advies. Of mensen die gewoon zeggen van wat vindt jullie mooi bij mijn kleding of bij mijn item wat ik al voor me heb.
2: Ja.
1: En ja, natuurlijk ook het spullen kost. Met de mensen zelf, daar moet je altijd bij blijven.
2: Ja.
1: Dus 3 tot 4 personen heb je echt wel nodig.
2: Ja, dat was alvast wel, denk ik. Ja, dat,
0: En zijn jullie een beetje makkelijk bereikbaar op de camping?
1: Ja, het is eigenlijk nog voordat je het vakantiepark bij ons opgaat, heb je een eigen van een parkeerplaats. Dus daar kun je gewoon de auto makkelijk parkeren. En dan ben je eigenlijk als je de parkeerplaats afloopt gelijk al bij de ingang van de berenwinkel. Dus dat is allemaal heel goed bereikbaar. Vanaf de snelweg is het denk ik binnen 5 minuten.
2: Ja, dat is best wel snel eigenlijk dan, als ik zo mag bekijken.
1: Ja. Dus dat maakt het ook wel makkelijk te bereiken. We zitten best wel in het midden van het land, in Erichem. Dus dat is inderdaad goed te doen.
0: En Erichem, dat is niet echt een plaats wat iedereen bekend... wat iedereen bekend is bij mensen. Nee. Waar ligt het dan in de buurt?
1: Ik denk dat de grootste dichtstbijzijnde stad, die mensen vaak wel goed kennen, zitten ze Tiel en Culemborg in.
2: Ja. En waar ligt dat helemaal?
1: Tiel ligt in de Betuwe, ligt het. Erichem ook. Het dorp dan waar wij zitten.
2: Ja,
1: het is een fruitige omgeving. Wat ik zeg, het is hier dicht bij de snelweg. Het is goed bereikbaar met de auto. Dus dat maakt het voor mensen wel heel makkelijk om dat zo te plannen.
2: En wanneer zijn jullie begonnen met het opzetten daarvan?
1: Ik denk zo'n beetje in 2020. Dus nu zijn wij voor 6 jaar al... hiermee bezig.
2: Oh,
1: en elk jaar breiden wij weer uit.
2: Ja, nou,
0: en
2: mooi.
0: Wat is de gekste, leukste, grappigste naam die kinderen wel eens verzinnen van zo'n beer?
1: Ja, de kinderen zijn echt heel creatief. Dus dat wisselt echt heel erg. Sommige mensen noemen de beer naar zichzelf. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel weer grappig. Of ze hebben bijvoorbeeld een huisdier. Of zo kunnen kinderen echt wel heel erg hun eigen fantasieën daarop losgaan.
2: Heb je ook wel eens een bekende naam gehoord dat je denkt van, dat heb ik nog nooit voorbij horen komen? Dat je denkt van, wat een grappige naam, joh, kom je erop?
1: Ja, je hebt. Ik heb vorige week heb ik even in de berenwinkel mogen staan. En toen was eigenlijk de meest genoemde naam toch wel echt een beetje die afkorting. Hè? Dus bijvoorbeeld Floortje of Saartje. Dus eigenlijk een beetje die typische kinderen huisdiernaamtjes, noem ik het maar even.
2: Ja, heb je nog een vaste naam voor een beertje die je zelf altijd genoemd hebt? Of?
1: Ja, wij hebben typetjes gemaakt in de berenwinkel.
2: Ja.
1: En die typetjes die kunnen ze dan zeg maar als voorbeeld ook tot leven krijgen. We hebben ook animatiemedewerkers die mascottes zijn van het park. En soms noemen ze ze naar de animatiemedewerkers als een soort verwijzing.
2: Ja.
1: Dus dat gebeurt ook nog wel eens.
0: En welke outfit wordt het vaakst gekozen dit jaar?
1: De outfit, dat hangt natuurlijk heel erg af of dat het om een jongen of een meisje gaat. En kinderen zijn sowieso echt heel erg creatief. Want soms dan denk je bij jezelf van, ik had dat misschien zelf niet zo bij elkaar samengesteld. Maar als je dat dan ziet, hoe de kinderen dat zelf helemaal bij elkaar maken, dan is dat echt heel grappig en leuk dat iedereen zijn eigen creatie daar weer van weet te maken. En we hebben van alles. We hebben voetbalpakjes, echt hele prinsessenjurken, elfenoutfits, zeemerminnenoutfits, brandweerpakjes. Dus ook echt een thema van beroep, maar ook van sport.
2: Ja, dat is wel mooi. Dus dat... Het is een soort van carnavalswinkeltje, als ik het goed begrijp. Je hebt eigenlijk van alles een beetje in de...
1: Ja, pyjama's, je kan zeg maar.
0: Ja. En jullie hebben themakleding, maar hebben jullie ook seizoenskleding? Zoals kerst en zoals nu met dit mooie weer, dan kun je bijvoorbeeld ook een zwembroek aantrekken of een badpak of dan niet?
1: Ja, we hebben ook zwemkleding inderdaad in het assortiment zitten. Dus echt voor dat je de beer ook een eigen bikini of badpak aan kan laten trekken of een zwembroek. Daarbij ook strandhanddoekjes en accessoires wat je dan nog erbij kan verzinnen.
2: Ja.
1: En andersom ook voor de kerst en voor de winter hebben we dan bijvoorbeeld de truitjes die je dan de beer aan kan laten trekken. Pyjamaatjes om in te slapen. Dus er zijn echt heel veel keuzes daarin.
0: Maar kan als zo'n beer bijvoorbeeld vandaag wordt gekocht en hij is dan, dan is natuurlijk, dan is die geboren, zeg maar, en dan is het volgend jaar zijn verjaardag, komen dan kinderen dan ook wel eens naar je toe om te zeggen van, nu is mijn beer 1 jaar geworden.
1: Ja, ja, ja, dat gebeurt echt wel. En soms dan geven mensen ook weer aan dat ze alweer een tweede of misschien al wel weer een derde beer hebben aangeschaft. En ze houden dat precies bij. We hebben ook een paspoortje wat we, als de beer zeg maar gevuld wordt bij de vulmachine,
0: ja,
1: dan krijgen ze een paspoortje mee en dan kunnen ze dan de verjaardag van de beer inzetten. En dan hebben jullie, net als wat een mens ook heeft, een ID-kaart. Dat hebben hun dan ook voor de beren.
2: Oh, dat is
1: en daar kunnen
2: grappig.
1: Ze dan, als ze thuis zijn, mooi een naam bij bedenken voor de beer. Dus ja, wij krijgen ook in de winkel dus niet heel vaak te horen welke naam het is op dat moment is geworden. Dat wordt meestal echt pas bepaald als de kinderen thuis zijn. Want dan kunnen ze daar de hele rit in de auto over nadenken van wat het dan geworden is. En ja, soms dan hoor je dan inderdaad wel achteraf van, oh, mijn beer is nu 1 jaar oud en dit is de naam en we vieren vandaag de verjaardag.
2: Ja, wel leuk. Leuk dat jullie er ook zo over nadenken eigenlijk. Hè? Van, je geeft hem een soort van levensstijl.
1: Ja, en het is ook voor de kinderen echt een belevenis.
0: Ja, en waar komt eigenlijk de naam kleertjes en beertjes vandaan?
1: Ja, het ruimt een beetje, zoals je misschien ook hoort. Ja. En dat maakt het gewoon, het zijn natuurlijk beren die de kinderen uitkiezen en kleertjes die ze erbij kopen. Dus we hebben dat eigenlijk een beetje, omdat het heel toepasselijk is en het ook een beetje ruimt, hebben we zo voor die naam gekozen.
2: Hebben jullie een grote winkel? Is het een grote winkel waar jullie zitten ook of niet?
1: Ja, ja, de winkel is behoorlijk groot met heel veel wanddisplayen met keuzes uit wat er allemaal te kiezen is. Er zijn ook heel veel voorbeeldjes van wat er allemaal gemaakt kan worden.
2: Ja.
1: Dat kinderen ook een beetje een idee hebben van hoe ziet het er nou uit als er bewijzen van aan de beer is.
2: Ja.
1: En zo kunnen kinderen ook een beetje kijken wat ze mooi vinden. Ja, de winkel is wel lekker ruim en dat maakt het ook fijn om te winkelen. Dat je niet helemaal zo op elkaars neus staat, bewijzen van.
0: En moet je zelf ook nog werken dit weekend?
1: Ja, zeker. Ja, de berenwinkel is elke dag dus geopend. Dus we wisselen met het team lekker af. Dus dan houden we allemaal een beetje vakantie met dit mooie weer. Maar dat er ook wel natuurlijk mensen staan in om onze klanten te helpen.
2: Ja.
1: Dus ja, ik ben zelf ook nog werkzaam dit weekend.
2: Dus je krijgt wel een soort van druk eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, de weekenden zijn over het algemeen echt het drukst. Maar dan hebben de meeste mensen natuurlijk ook vrij.
2: Ja.
1: Dus dan heb je iets meer, hebben mensen over het algemeen iets meer tijd om deze kant op te komen.
2: Ja.
0: En ik wil zeggen, dankjewel voor je tijd en
2: de interview. Hè?
0: En tot de volgende keer.
1: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: En dan gaan we nou een leuk liedje draaien op de cross.
1: Nou, wij blijven luisteren.
0: Is goed.
2: Hartstikke gezellig.
0: Fijn weekend
1: tot
0: en tot de volgende keer.
1: Doei.

0: Ist.
1: Lekker plaatje was dit, Op de Cross van Henk Wijngaard en Beat Cross,
2: denk ik.
1: Ja, zoiets. Beat Cross.
2: Ja, dat was een heerlijk nummer om naar te luisteren ook.
1: Ja, en daarvoor een lekker interview gehad met Quinty van Kleertjes en Beertjes.
2: Ja, dat was een leuk interview, absoluut. Ja. Daar ben ik wel met je eens, ja.
1: Nou. En ben je dan zelf ook dat je nu denkt van ik ga een beer kopen?
2: Nou ja, ik zat er wel over na te denken zoals ik het gehoord heb. Hè? Beertjes met kleertjes, dat zegt al meer dan genoeg.
1: Zeker.
2: Maar of ik nou zelf een beertje ga kopen, weet ik niet. Maar om het anderen aan te raden, hè, ja. dat ze verteld hebben, nou dit doen wij. En vind ik dat een hele goede initiatief. En ik denk ook wel dat, dat ik andere mensen dat ook misschien wel zo aan kan raden. Maar ik denk niet dat ik zelf een beertje zou gaan kopen.
1: Jij wel? Het klinkt wel leuk.
2: Het klinkt wel leuk, maar ik weet het niet. Ik denk niet dat ik een beertje ga kopen. Maar het is leuk als andere mensen dat wel kunnen doen.
1: Ja, en dan gaan we nu door naar de speciale nieuwe Ik Hoor Wie Ik Hoor Te Zijn. Lucilla Bellinga.
3: De speciale nieuwe. Op Radio Genica.

0: Ja, dat was het nummer. Het was beter. Ja, en dat is ook weer een fantastisch nummer, toch?
1: Nee, dat was Lukje.
0: Oh ja, Lukje, ja.
1: En daarvoor was het ik hoor wie ik hoor te zijn.
0: Oh ja, ik dacht dat ik even wat anders hoorde, maar dat geeft niet.
1: Ja, geeft niet.
0: Dus,
1: bijna weekend, dus...
0: Ja, daarom. We zitten ook weer tegen het weekend aan, hè. Dat is ook logisch natuurlijk, uiteraard. Ja, dat is logisch, hè. Het is weer vrijdag.
1: Ja.
0: Een dag voor het weekend. En dat betekent dat het weekend weer voor de deur staat.
1: Zeker. En het smaakt naar water.
0: Ja, zeker weten. Het is ook warm. Dus moet je water drinken, moet je vooral water drinken natuurlijk. Dat is belangrijk.
1: En daar zingt Ronnie Flex en Lil Kleine nu ook over. Over smaakt naar water.

0: to you. Wat een lekker plaatje.
1: Zeker.
0: Zo, wat een lekker plaatje. Vooral dat op de vrijdagmiddag show.
1: Ja, van Cyril en Mario. Still into you.
0: Ja, nou, heerlijk plaatje, man. Zeker. Ja, het is wat we zeggen. Het is bijna zover. Het is weer weekend. We lopen tegen de weekend aan. En vandaag is de laatste werkdag voor de meeste mensen. Ja. Natuurlijk, die uiteraard ook naar het weekend verlangen.
1: Ja, niet voor Quinty, want Quinty...
0: Die moet werken.
1: Bij kleertjes en beertjes.
0: Ja, en die moet gewoon werken natuurlijk. Dus ja, dat is logisch. Ja, maar voor sommige mensen moeten wel gewoon...
1: Gewoon lekker weekend.
0: Die moeten gewoon lekker weekend houden.
1: Zeker.
0: En wat zou jouw planning nog voor dit aankomend weekend?
1: Rust eraan. Niet veel.
0: Gewoon even lekker relaxen en even...
1: Ja, misschien naar mijn vader toe.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog wel erg gezellig zijn.
1: Nou ja, vanmorgen kreeg ik een berichtje dat hij in het ziekenhuis lag, helaas.
0: Oh, dat is minder leuk natuurlijk.
1: Ja, met een blaasontsteking.
0: Oh, ja, dat is nooit zo fijn natuurlijk als je meekrijgt. Ja, heel naar allemaal, hè. Maar ja, daar moet het weekend niet door verpest worden natuurlijk.
1: Nee, inderdaad, maar dan gaan we nu lekker luisteren naar... Pump It Up van...
0: Pump It Up van Dan... Radio...
1: Nee, Dansstijl.
0: Oh, Dansstijl, oké.
1: Dansstijl.
0: Ja, oké.
1: En daarna komt Nooit Meer Naar Huis...

0: Mooie plaat was dat. Nooit meer naar huis, Muda.
1: Ja, dat was zeker een geweldige plaat, ja, absoluut. Ja. Ja, de tijd gaat ook snel, hè, voor je het weet.
0: Ja.
1: Is het weer zover.
0: Zeker, de tijd gaat snel.
1: De tijd tikt altijd maar door als je bezig bent.
0: En dan gaan we nu door met De Leven van Kevin en Estine.

0: Elke dag. Ja, dat was weer een mooie plaat.
1: Ja,
0: toch?
1: De leven.
0: Ja, dit was het, ja, het leven. Nou, dit zijn de laatste platen, hè, Ramon, dat wij ja, eindigen aan de uitzending. Gaan we nu verder met de twee laatste platen hier bij Radio Chemiva.
1: En dat zijn Stay Never, Chris Cross Amsterdam en Tomorrow People, Ziggy Marley. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Wil je meer informatie over Radio Chemiva? Ga naar radiochemiva.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, stel ons even een fijn begin van de avond. Neil Young hoorde je on Broadway van het fantastische album Freedom. Ik denk, ik kan wel eens een keertje Rocking in the Free World draaien, maar ik vond dit ook wel een hele fijne. Volgende keer misschien een keer Desperado, maar Eldorado heet dat ding, maar dat duurt 8 minuten. Dus dat vond ik iets te gortig worden. Maar dit is natuurlijk een enorme klassieker die hij op dat moment in, wat is het, 87 of zo, even onder handen genomen heeft. Op dat fantastische album Freedom. Dat was het eerste wat ik van hem had en dat draai ik nog regelmatig. Waarom draai ik dat dan vanavond? Nou, hij heeft een nieuwe plaat uit. Dat verbaast eigenlijk niet, want hij blijft maar aan de lopende band muziek uitbrengen. Dus dat hoor je over een half uurtje ongeveer. En tot die tijd veel, toch wel redelijk wat nieuwe muziek nog. Het is ongelooflijk een komende tijd, jongens. Weinig echt heel interessants te vinden, maar we doen ons best. We vinden af en toe eens wat. En er gaat af en toe eens iemand dood. En dan kan je daar weer een klein eerbetoon aan geven. Vorige week veel aandacht besteed natuurlijk aan Glenn Hansard. Terecht, vind ik. En nu een kleintje. Hoe heet zij? Ook alweer Journey. Journey Kaagman, die is overleden vorige week. En zij was natuurlijk de stem, het gezicht van Earth and Fire. Dus daarom maar Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, mooi einde hoor. Klassiek zou ik bijna zeggen. Maybe tomorrow, maybe tonight. Earth and Fire met natuurlijk opzang Johnny Kaagman, die ondertussen dus niet meer onder ons is. Ja, je kan natuurlijk altijd van iets onbekende nummers kiezen of gewoon weekend. Maar ik vind dit heel gaaf, want ik ben een beetje loser voor dit soort orgeltjes. Ik kan dat erg leuk vinden, dat kan het niet helpen. Goed, we blijven nog even in Nederland. Uit Den Haag, daar komt het gezelschap Seafoam Grey vandaan. Niet helemaal raar natuurlijk als je aan de zee woont om zo'n soort bandnaam te kiezen. Hoewel ik het toch een bijzondere bandnaam blijf vinden. Maar ze maken toffe muziek. Dit is Best Self. Dit is Seafoam Grey.

Heerlijke plaat hoor dit. Seafoam Grey, zo heet de band. Best Self. Hoe was de track die je hoorde? En dan ging nog even door en dan eindigt hij. Geurt, ja, uit Den Haag, toch een toffe band. En als we toch ja, met zee en foam en sea bezig zijn, dan ga je denk ik vrij snel aan surfen. En dan komen we terecht bij de cloud surfers. Echt waar? Ja, echt waar. Komen uit volgens mij voornamelijk Amsterdam, maar in ieder geval uit Nederland. En het is een soort ja, garage wat ze maken. En, maar dan wel van een erg fijne soort, moet ik zeggen. It's But and Maybes. Zo heet de track die je gaat horen. Dit is Cloud Surfers.

Kijk, Cloud Service dus. It's Buts and Maybes, zo heet de plaat die je hoorde. Komt waarschijnlijk binnenkort wel een album uit, maar voorlopig zit. Dan moet het hier eventjes meedoen. Dat geldt ook voor de band Sleep. Zijn al heel lang bezig. Komen uit het stoner rock gebeuren eigenlijk een beetje. En het is allemaal iets makker geworden. Eigenlijk is er nog maar één bandlid origineel. Ik vind het wel een dikke plaat eigenlijk, als ik dan heerlijk ben. Er komt een heel album uit. Hemispheres heet dat ding. En dat komt op 3 september uit. En daar is dit een voorproefje van. The Morrisist. Dit is Sleep.

De Morrissey's hoorde je van Sleep. Ja, het is wat meer dronend. Het is een beetje niet echt gierende gitaar, zeg maar. Maar wel, ik vind het een fijne plaat. Een van de leukere bands van de afgelopen paar jaar uit de UK zijn The Raytons. Of is The Raytons. En die hebben ook een nieuw plaatje uit. Best Night of His Life. Dit zijn The Raytons.

De Raitons dus, of Raitons, de Raitons, zo noemen ze zichzelf. Best Night of His Life. En waarschijnlijk om bij de BBC doorheen te komen, hebben ze het woordje fucking ertussen uitgelaten in de officiële titel. Goed, The Miss. Nederlandse band maakte toch pittige muziek, moet ik zeggen. Luister maar eens. Ik ken er nog niet veel van. Het staat sinds een week of 3, 4 op mijn playlist, maar het komt er iedere keer niet van. Vanavond dus gewoon wel. The Miss, zo heet de band. Dit is de laatste dag.

De Mis, zo heet de band. Laatste dag, je trekt die oren. Klinkt wel lekker. Goed, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt de volgende band niet uit Nieuw-Zeeland, maar komt uit Canada. Kiwi Junior, zo heet de band. Ze hebben al een flink aantal platen uit. En de vierde komt binnenkort uit. Hoewel, ja, volgens mij, ik moet eens even uit gaan zoeken, maar ik geloof niet dat ik ze eerder gedraaid heb. Het vierde album komt uit, dat ding gaat Blowing Up heten. En die komt op 14 augustus uit. Dus het is vandaag, wat is het? 11 geloof ik, hè? Ja, 11 is het. Dus nog een paar dagjes slapen, nog een paar nachtjes slapen. En dan kun je hem beluisteren. Voorlopig moet het even hiermee doen. Photos of Reenactment. Reenactment, zo heet het. Naspelen van dingen. Dus Kiwi Junior.

Ja, gewoon een lekker niets aan de hand in die popliedje dus. Kiwi Junior, foto's of reenactments, dat was hem. Goed, ik heb me laten vertellen dat heel veel plaatjes van beginnende bands en artiesten en zangeressen tegenwoordig niet verder dan 2 minuten komen. En dat schijnt te maken te hebben met TikTok. Het schijnt dat je daar dan een soort van maximum op hebt zitten. Ik zal je eerlijk vertellen, ik ben op enig moment afgehaakt met wat we dan social media zijn gaan noemen. Dus ik heb geen TikTok-account. Dus goed, ik neem aan dat dat zo is. De volgende man, die maakt zich daar niet zo druk over. Die is een beetje ouder. Ik geloof dat hij al in de 80 is. Zijn naam is Neil Young. Ik begon het uur ermee. En die heeft een nieuwe plaat uit. Dat ding heet Second Song. En ik was even... toen ik hem programmeerde, had ik niet zo goed in de gaten dat hij wat lang duurt. Dus... lekker voorzitter zou ik zeggen. Dit is nieuw werk van Neil Young. En dat doet hij samen met, moet ik eens even heel snel kijken, The Grown... God jongens, beet. The Grown Hearts, ja. Neil Young en The Grown Hearts is dit. Second Song. Ga er maar lekker voor zitten, want het duurt even.

een of andere manier vind ik dat geweldig hoe deze man aan de ene kant snoeihard kan rocken met overstuurde gitaren en aan de andere kant dit soort hele mooie kleine nummers kan maken. Een beetje terug naar Harvest en After the Gold Rush, een beetje die tijd, daar lijkt het nog het meeste op. En nou, aan het begin van het uur hoorde je dan iets van uit de jaren 80 van het album Freedom. Gewoon rachende, gierende, overstuurde gitaar. Ik vind het allemaal prachtig wat hij maakt. Ik kan het echt niet helpen. Goed, enige tijd geleden kwam ik op het spoor door... omdat ik met mijn vriendin naar... weet je, serie ook weer op Apple zit te kijken. Nou, kom op. Ted Lasso, hè, daar is hij weer. Ergens in een van de eerste afleveringen komt deze man voor. Cam Cole, als wordt hij van de straat afgeplukt en mag hij meespelen. En ja, of hij mag een optreden verzorgen. En het grappige is, het man is eigenlijk, was in ieder geval in die tijd ook echt daadwerkelijk straatmuzikant. Het is nu de grootste one-man band ter wereld, of zo noemt hij zichzelf. Hij zit op een podium, op een stoel, met allemaal instrumenten om hem heen, die hij met zijn handen en zijn voeten en weet ik voor hoe allemaal bespeelt. En maakt er een goede, gruizige bluesrockavond van. Als je de keer de kans krijgt om de goede man te gaan bekijken, gaat het doen, want het is echt heel erg leuk. Ik heb hem gezien vorig jaar in de Helling in Utrecht. Leuke tent. En ja, ik vond het geweldig. Dus nou, hij heeft een nieuwe plaat uit. Get Up Your Hunky Tonk. Zo heet dat ding. Dit is Cam Cole.

En even voor de duidelijkheid, voor de volledigheid, dit maakt hij dus in zijn eentje. En dat doet hij ook live. Cam Cole hoorde je. Get you, get up, you crazy honky tonk. En ja, schrijf je inderdaad met de Griekse IA. Dus ja, nogmaals, als je de kans krijgt om hem te bekijken, ga dat alsjeblieft doen, want het is erg leuk. Goed. Een nieuwe band uit Engeland. De Broken Radios heet het ding. En zijn er wel een paar platen uit. En dit is als goed als de laatste. The Systems Maze. Dit is The Broken Radios.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogeveen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, knobbeltjes, schilknobbeltjes krijg je daar wel, jongen. In My Head hoorde je van de Haunted Youth van het album Boys Cry 2. En dit was volgens mij de eerste single ongeveer die gereleased werd in de aanloop naar dit album. Maar die was een stuk korter. Dus ik denk, het is komkommer tijd, ik haal hem gewoon weer eens bij. En ik vind de Haunted Youth gewoon nog steeds een fantastische sound hebben. Dus ik draai ze heel erg graag. En ik vond tijd voor deze. In My Head dus. En voor het nieuws hoorde je nog even een korte doorstart. Ik denk, ik kan er tussendoor gaan zitten ouwe horen, maar het is al zo weinig. Dus laten we dat eventjes kijken hoe ver we komen. Je hoorde Teen Mortgage, dat was de bandnaam Democracy Manifest. Dat is de track die je hoorde dus als laatste plaat voor het nieuws. En daarvoor dus Broken Radios met The Systems Maze. Nou, daar weten we alles weer. Goed, je had ooit een band, Omar en de Howlers. Nou, daar hebben deze band helemaal niks, heeft deze band helemaal niks mee te maken. Maar deze band heet wel The Howlers. En het is een fijne plaat, luister naar Cold Sweat.

The Howlers hoorde je, Cold Sweat. Fijn, heerlijk. Goed. Paul, dat is de naam van de volgende band. En ik dacht, je had ooit kinderboeken over Paul. En ik denk, misschien hebben ze die wel veel gelezen. Maar ze blijken gewoon zo te heten. Het zijn twee broers, Ruben en Matthijs Paul. En ze hebben bijvoorbeeld dus de band Paul. Als ik zo kijk naar de hoesfoto, waren ze nogal fan van David Bowie. Daar hebben ze geheid dat fotowerk van gezien. Maar het klinkt een beetje anders. Het is, ja, luister zelf maar. Sex Machines is dit. Het is Paul.

Ja, de Nederlandse broertjes Ruben en Matthijs Pol dus. Vormen samen de band Pol en Sex Machines is wat je hoorde. En ik denk dat ze, nou, mocht hij er nog zijn, een klein schouderklopje wel zouden krijgen van David Bowie. Zou zomaar eens kunnen. En goed, als je de hoesfoto ziet, dan begrijp je denk ik wel wat ik bedoel. Als ik dat een beetje aan David Bowie moet denken. Als je het oude fotowerk van de goede man ook van Bowie dus nog kent. Goed, door met wat had ik bedacht. Cruz Beckham. Weet ik bijzonder weinig van. Dus we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Seeing Red. Cruz Beckham.

Seeing Red dus, Chris Beckham, dat hoor je. Goed, Green Day, die kennen we natuurlijk al uit de jaren 90. Maakte een beetje punkrock-achtige muziek. En een grote hits gehad, Dookie. Natuurlijk een album wat eindeloos doorgespeeld en verkocht is. Maar zo af en toe komen ze met iets raars op te proppen. Ik vond hun cover van Working Class Hero van John Lennon al eigenlijk stiekem best wel geslaagd. En zo af en toe doen ze eens een keer wat nieuws. Dus nu ook weer. Muziek komt uit een film. Nimrods heet dat. En het is losjes gebaseerd op de geschiedenis van Green Day zelf. Het is een coming on age road comedy film. Ja. Het gaat over een beentje en die reist naar Kansas City om zogenaamd in het voorprogramma van Green Day te gaan spelen. Nou, ga dat dan bekijken. Hij komt 18e uit in Amerika, dus dat zal hier al vrij snel achteraan zitten. Maar in dit geval het Green Day, toen ik hem voorbij hoorde komen van de week ergens, toen dacht ik van, hè, wat is dit nou? Is er een nieuwe van de Stray Cats uit? Nou, dat was dus niet het geval. Het bleek Green Day te zijn. Luister maar eens waarom mijn verwarring misschien niet zo heel erg onterecht was. Dit is I'm Never Gonna Be R.I.P. Rust in Peace. Dit is Green Day. Whoa!

Ja, als je gezegd had dat de nieuwe Ryan Setzler was, had ik je ook geloofd. Green Day hoorde je. I'm never gonna R.I.P. Rest in peace. Goed, ik vind het een leuke plaat. Je gaat hem al een paar keer horen, denk ik, deze zomer. Graham Hunt, weet ik ook weinig van, eerlijk gezegd. Behalve dat er een nieuwe plaat uit is. Dit is Getting Older.

Ja, lekker degelijk popplaatje, zou ik zeggen. Graham Hunt hoorde Getting Older. Goed, iemand van wie ik nog zo goed weet of ik zijn muziek moet draaien in die 2000. Omdat het klinkt een beetje alsof de man in een continue identiteitscrisis zit. Dat hij liever ergens in de jaren 60 was opgegroeid. Zo klinkt het allemaal namelijk. Maar het is wel goede muziek eigenlijk stiekem. Dus, en ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Dus ik ga er maar gewoon lekker doorheen gooien. De goede man luistert naar de naam Pokey Lafarge. Draait al behoorlijk lang mee. Hij heeft een nieuwe plaat. Dit is Hambone.

Nou, dus, je zou, ja, Ploek. Ja, je zou zeggen, hij komt uit de jaren 60, maar dat is niet zo. Pokey Lafarge hoor je met Headbone. De volgende band zijn ja, opgegroeid. Het is een, zijn allemaal broers en zussen. Ze zijn opgegroeid in Australië, maar ze zijn van Griekse origine. En op een gegeven moment zijn ze teruggegaan naar Griekenland en hebben daar dan Engelse muziek gemaakt. Snap je het nog? Nou, ik was het een beetje kwijt. Maar ik vind het wel leuk genoeg om even te draaien. Apologize me. Nou, luister maar eens even. Dit is Frenzy, zo heet de band.

En zo eindig je zo'n plaat. Ja, je hoorde Frenzy, hoorde je. Unapology Cully Me. Ja, het is een heel groot woord in hoofdletters. Even allemaal aan elkaar. Doen die Engelsen nooit. Dat moeten ze ook gewoon niet doen. Goed, de Datsuns. Leuke band. Draai ik al een poosje. Volg ik een beetje. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Komen volgens mij uit Nieuw-Zeeland, als ik mij niet vergis. Dus dat is niet zo gek ver van waar de vorige band opgegroeid is. Dat was Australië, ondanks dat zij hartstikke Grieks zijn. Deze band komt dus uit Nieuw-Zeeland. Cambridge, Nieuw-Zeeland, om precies te zijn. Dit zijn de Datsuns, Moonstruck Man.

En helemaal uit de... Hoppakee, Moonstuck Man hoor je van de Datsuns. En binnenkort, nu nog even 13 november, komt een heel album uit. Dat heet ook zo Moonstuck Man. Dus daar kun je op wachten. Het 8e album alweer van deze band. En ik wist niet eigenlijk dat ze al zo lang bezig zijn. Tenminste, ik wist het misschien wel, maar ik realiseer me dat niet. Laat ik het dan daarop houden. De Datsuns dus. Het was ooit een legendarisch automerk. Het heet tegenwoordig anders, maar dan mag ik dat niet meer zeggen. Legendarisch. Ze waren niet zo heel erg goed. Goed, Best, een band uit Engeland. Vorige week draaide ik nog Keira Knightley van deze band. En ze blijven dapper doordroppen op het wereldwijde interweb. Dit is alweer een nieuwe. Dit is Terror TV. Dit is Best.

Pest heet het gezelschap dus. Terror TV. Gaat over alle ellende die ons over ons uitgestort wordt als je s'avonds de televisie aanzet en het 8 uur journaal in ons geval opzet. Zal daar de 9 o'clock news. Bestaat dat nog, de 9 o'clock news? Geen idee. Dus je had ooit een prachtige persiflage op nat, de 9 o'clock news. Dat was jaren 80, denk ik, misschien zelfs jaren 70 op de BBC. En Veronica, die zond dat ook uit in Nederland. Was wel grappig. Oké. PT USA. Ja, dat is een meneer uit, volgens mij in de Verenigde Staten. Peter Martin heet hij eigenlijk. En geen familie van Chris Martin, mag ik hopen. En die is in de coronatijd begonnen om wat filmpjes te droppen op TikTok. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En daar is ondertussen alweer een vierde album uit voortgekomen. Daar ga je track van horen. Gewoon ook het leuk vinden. I will do the opposite. Dit is PT USA. I will do the opposite.

En ze kabbelt er nog even door. Hij wil door die appelsit, sorry, maar dat had je al bedacht, zo'n beetje, denk ik. PT USA. PT, dat is een Peter, maar dan met pas een R, zij heeft er een Griekse I achter. Een Y dus. Goed, ik vond het een grappige plaat. Door met Div. En dat schijn je uit te moeten spreken als Dive. Komen uit New York, volgens mij. In ieder geval uit de ja, New York, Brooklyn. En je begrijpt, dit lees ik niet op. En ze hebben, ja, brengen al heel erg lang platen uit. Meestal vind ik ze erg goed. Zo ook deze. The Fountain, ga je horen. Dit is Div of Dive.

Heerlijke plaat. Ik hou heel erg van dat noisy-achtige gebeuren. Dus ik vind dit altijd tof. Dive voor je. D-I-I-V. Zo schrijf je het. The Fountain. Goed. Door mijn bandje. Ik zat een beetje te zoeken, want ik had het gevonden. Maar het is allemaal wat ouder. Het komt van begin dit jaar alweer. Dus dat had ik even niet in de gaten. Ik dacht dat het een nageltje nieuw was, maar dat is het niet. The Clockworks. Ik heb een van de twee singeltjes van begin dit jaar gevonden. Magnificent Seven.

dat is maar een synthesizer. Die zit je gewoon uit. Goed, je hoorde het gezelschap The Clockworks. Ja, die. Ik wilde eigenlijk wel naar ze draaien, maar het was een andere track die ik draaide. Goed, ik ga eruit met een band waar we jaren geleden best wel veel dingen van draaiden. Proto Martyr. Ga gestaag door, hebben een nieuwe plaat uit en die ga je horen tot het nieuws. Dit is Sounds We Cannot Hear. Dit is Proto Martyr. Tot de volgende keer.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat de volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafette goud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.